0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durmen, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Ritchie. Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Ritchie. Clara, live.

0: Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Clara, live.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Clara Live.

0: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond en verschillende onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders die is of zijn nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu, zegt de Berlijnse politie.
1: Er is ons politie bekend als aangehöriger des islamistische milieus hier in Berlijn.
0: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat zegt ook de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
2: Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
0: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En veel grotere bosbranden woeden nog altijd in het zuiden van Europa. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en oosten van het land, tot 25 graden dan. En dinsdag en woensdag zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Zeven uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. Een aantal mensen onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, vertelt collega Jeroen Rijngaard.
2: Rond 2:30 vannacht kon de politie identificeren wie de dader zou zijn. Een man van 21 die bekend is bij de politie in Berlijn en behoort tot de islamistische scene, dus de radicale islam die dat eigenlijk gebruikt als motief voor bijvoorbeeld een aanslag zoals gisteren. Maar ze hebben de man zelf nog niet kunnen vatten op dit moment en dus is er een opsporingsbericht verspreid momenteel.
1: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vierden is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat vertelt de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
3: Viele feiernde mensen die gelukkig waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
1: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. In Sestas, een stad ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Bordeaux, werden nieuwe evacuaties aangekondigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat het lang zal duren om de brand te bestrijden. En ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia, baart zorgen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand nabij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond opnieuw gemeenten geëvacueerd. Daardoor zijn ook duizenden inwoners moeten vertrekken uit hun huizen. Het weer dan nog, vandaag eerst zwaar bewolkt. Vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land en tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
5: Goedemorgen, zondag, zendag en we beginnen die samen vol enthousiasme met de hulp van Otorino Respighi. Welkom.

Het Boston Symphony Orchestra met Conte Orlando, een deel uit de antieke danse, de arie van Ottorino Respighi, die heel erg zijn best gedaan had om zijn muziek ouder te doen klinken dan ze was. Hij ging zijn inspiratie halen in de 16e, 17e eeuw, tijden die hij zelf niet heeft meegemaakt, maar die hem duidelijk wel fascineerden. Heeft u zo'n tijd naar waar u zou terug kunnen keren, terug willen keren als u kon kiezen? Het mag een moment zijn dat u heeft meegemaakt of een totaal ander moment. Het mogen wat mij betreft de middeleeuwen zijn of de tijd van de Romeinen of de dinosaurussen of wie weet de toekomst. Laat het me weten in de app. Ik ben benieuwd.

Victoria Mulova op viool en Katja Labek aan de piano met drie delen uit de Suite Italienne van Igor Stravinsky. En ik blijf nog wat in Italiaanse sferen plakken nu met werk van Nicola Porpora. Dit is contratenor Philippe Jarouski.

Contratenor Filip Jaruzelski met het Venice Baroque Orchestra met Mira in Cielo uit Arianna e Teseo van Nicola Porpora. Muziek die Porpora schreef met één specifieke man in gedachten, een bijzondere leerling van hem, Farinelli. En Farinelli, dat was een castratozanger en die was in zijn tijd, in de 18e eeuw, eigenlijk echt een rockster. Als tiener al werd hij enorm bekend en die bekendheid die zou alleen nog maar groeien naarmate dat hij ouder werd. Hij zou aan verschillende hoven in Europa gaan optreden en daar heel wat harten betoveren. Zo extreem zelfs dat koningin Elisabeth van het Spaanse Hof uit die tijd Farinelli in dienst nam, omdat ze dacht dat zijn mooie stem de mentale problemen van haar man zou genezen. En ja, of muziek kan genezen, god, dat hangt ervan af hoe wetenschappelijk u het wil bekijken misschien, maar dat muziek kan troosten, kan helen op zijn eigen manier, dat het een steun kan zijn of net een toevluchtsoord als de harde realiteit van de wereld even te hard is, ja, dat is wel zo. En het kan ook een houvast zijn, een thuis als je ver van huis bent. En dat is het ook voor deze man. Dit is Gidon Kremer.

Een elegie voor viool en strijkers van Baliste Varionas, hier door Gidon Kremer op viool samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Komt uit een album van Gidon Kremer dat volstaat met muziek uit zijn thuisstreek, Letse en Baltische muziek. En zo is het alweer bijna 19:30. Straks na het nieuws nog meer sfeer voor uw zondagochtend. En tot aan het nieuws houdt Antonin Dvorak u nog gezelschap.

0: half acht, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen op het Pride Festival, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. De politie heeft een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Er is ook een opsporingsbericht verspreid van een 21-jarige man. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat dan vooral om heidegebied. En de natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Het vuur zou zich bijzonder snel verspreiden door de kurkdroge natuur en aanhoudende wind. Er zijn ook nieuwe evacuaties aangekondigd. En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt met vanaf het westen soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Christian Zacharias aan de piano samen met het Orchestre de Chambre de Lausanne met muziek van Mozart. Het derde deel uit zijn 15e concerto voor piano en orkest. Muziek die Mozart schreef in 1784, hij was toen 28, voor een concertreeks die hij zelf zou geven in Wenen en waarvoor mensen een abonnement konden nemen. En die abonnementen, ja, dat bleek toch een fantastisch idee, want die verkochten vlot, de zalen zaten vol en dit concerto viel naar verluid ook enorm in de smaak toen. Muziek van Franz Lehár nu. Een stukje uit zijn opera Die lustige witwe, de vrolijke weduwe.

0: Diana Damrau en Rolando Villazón samen met het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra met Lippenschweigen. Muziek uit die lustige witwe van Frans Leha. Een operette over een vrolijke weduwe dus. Het verhaal speelt zich af in Parijs in de ambassade van een fictief Baltisch land. Pontevedro heet het. Ja, landje is dat dat krap bij kas zit en de ambassadeur in Parijs die heeft vernomen dat er een weduwe is uit zijn land die flink geërfd heeft van haar man. Maar ja, nu is er natuurlijk een risico dat dat geld uit zijn land verdwijnt als zij hertrouwt. En dus ontstaat er een plannetje om die vrolijke weduwe te proberen koppelen aan een man uit Pontevedro op een bal daar op de ambassade in Parijs. Ja, en zo'n bal in Parijs, dat had ik nu eigenlijk ook wel eens graag meegemaakt. Zeker in de jaren 20 van de vorige eeuw, in de Roaring Twenties. Want ja, die tijd die spreekt toch tot de verbeelding. De mensen die je kon treffen op zo'n bal in die tijd. Germaine Taillefer bijvoorbeeld zei...
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O-badkamers. Ontdek badkamers in elke

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Clara Live.
3: Want ja, die tijd die spreekt toch tot de verbeelding. De mensen die je kon treffen op zo'n bal in die tijd. Germaine Taillefer bijvoorbeeld, zij liep daar ook rond. Dit is van haar hand. Trois danses de la nouvelle citerre.

Trois danses de la nouvelle citaire van Germain Taillefer, hier door het duo Brianna. En nog een dans nu, maar dit keer wel eentje van talent van hier, van de broers Ward en Hartwin Doren. Dit is Scheldewals.

Geldewals van de broers Wart en Hartwin Dore, die het hier ook zelf brachten, beter als ensemble Sieger. En zo is het alweer bijna 8 uur. De tijd vliegt als de muziek goed zit. En dat ga ik proberen zo te houden, ook na het nieuws van 8. Heel fijn dat u luistert.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de Pride in Berlijn zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen toen een bestelwagen inreed op een groep feestvierders. En opnieuw moeten mensen in Frankrijk en Spanje hun huizen ontvluchten door de aanhoudende natuurbranden. In Berlijn in Duitsland is rond 10 uur gisteravond een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 vrouw omgekomen, 16 anderen raakten gewond. 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar Jeroen Rijngaard, de politie heeft wel een idee om wie het gaat.
1: Wel, de politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Hij is eigenlijk kunnen ontsnappen in de massa, want daar waren 100.000 mensen bijeen. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meer daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
0: Oké, dankjewel Jeroen. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegener, noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd, zegt hij.
2: Viele feiernde mensen die gelukkig waren, die de vielfalt dieser stad gefeiert hebben, die weltoffenheid, die vrijheid, ja, ook die liefde. En deze dag wurde door deze schreckliche taat beëindigd.
0: In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. Collega Hilde Mertens, jij bent ter plaatse. Hoe is de situatie daar?
3: Ja, deze nacht is de brand eigenlijk nog uitgebreid en is het vuur tot wel 15 kilometer van de stad Bordeaux gekomen. Dat is akelig dichtbij. De wind wakkerde aan, dus dat vuur kan absoluut niet liggen. Er zijn wel wat onweders geweest. Men hoopte dat dat een gunstig effect zou hebben. Integendeel, het vuur blijft zich maar verspreiden. Op die manier zelfs dat een deel van de A63-snelweg tussen Bordeaux en Spanje is afgesloten. Dus het ziet er hier absoluut niet goed uit.
0: Ja, en zijn er nog extra maatregelen genomen?
3: Vannacht zijn er 5 extra gemeenten die opgeroepen hebben aan hun inwoners om hun huizen te verlaten. Dat maakte dat er 55.000 mensen vannacht extra zijn moeten geëvacueerd worden. Dat brengt het totaal op 220.000 mensen, een bijzonder hoog aantal. De opvangcapaciteit in de grote expohal in Bordeaux is nog uitgebreid. Dus het is hier echt alle hens aan dek.
0: Ja, dankjewel Hilde. Ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia, baart zorgen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand nabij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond opnieuw gemeenten geëvacueerd, waardoor ook daar duizenden inwoners hun huizen moesten verlaten. Volgens correspondent Sven Tuytens worden de komende uren cruciaal voor het verdere verloop van de brand.
4: Volgens de overheid is het vandaag een belangrijke dag. De dag dat we de kans krijgen om de brand te stoppen, omdat er morgen een nieuwe hittegolf begint in Spanje. En vooral de streek van Madrid gaan de temperaturen stijgen. Dat is natuurlijk niet goed voor die brandhaard. Dus vandaag gaat het erop of eronder zijn.
0: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand zijn uitgebroken nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen. Tennis. Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal nam de 21-jarige landgenoot het gisteren avond op tegen de Italiaan Luciano Darderi. In de halve finale was dat. Bloks won in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land. Tot 25 graden dan. En dinsdag en woensdag zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Vooraan in dit nieuws. Een bestelwagen is ingereden op een Pride-feest in Berlijn, een feest van de LGBTQ+-gemeenschap. 1 iemand is daarbij gestorven, 16 anderen raakten gewond. De politie houdt een klopjacht naar de dader of mogelijk verschillende daders. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
6: Goedemorgen, het is zondag 26 juli vandaag en dat betekent dat vandaag uw laatste kans is om naar de Gentse feesten te gaan dit jaar, om te dansen op straat als u dat wil. De sfeer zit er daar al de hele week echt goed in, maar als u toch gewoon liever thuis danst, wel kijk, dan zit u goed hier bij ons, hier bij Clara, en dan zorg ik voor de muziek waarmee stilzitten, ja, toch wel moeilijk wordt. Welkom.

Sinfonia onder leiding van Dirk Vermeulen met het vijfde deel uit de Holberg-suite van Edvard Grieg. Muziek die hij schreef ter ere van de 200ste geboortedag van Ludwig Holberg, een Deens-Noorse schrijver. En de muziek, ja, die is gecomponeerd door Grieg op het einde van de 19e eeuw, maar doet u misschien toch wel denken aan muziek uit de 18e eeuw. En dat is geen toeval, want Grieg die heeft het bewust in de stijl van die tijd gecomponeerd. In de stijl van de tijd van Holberg zelf. En de sfeer en tijd die ik nu ga proberen oproepen, dat is die van een vrolijke zondagochtend. Want ik heb iets klaarstaan waar u onmogelijk slechtgezind bij kan blijven, zoals al zou u het proberen. Dit is muziek van Agostino Stefani.

De Sonatori della Gioiosa Marca die fietste als kind wel eens door de Viale Stefani in Treviso. Naar eigen zeggen zonder toen te weten wie die Stefani eigenlijk was. Maar kijk, jaren later zijn ze toch zijn werk aan het opvoeren. Twee delen waren dat uit I Trionfi del Fato van Agostino Stefani. En dit is van Brahms, Gesang aus Fingal.

Stefan Delleval, Jedzierski en Manfred Klier op hoorn samen met Marie-Pierre Longlamet op harp en met het Rias Kammerchor met muziek van Brahms, een van zijn vier gesangen, Gesang aus Fingal. Olafur Arnolds nu, die neemt ons mee naar Broadchurch. Ja, het stadje bestaat niet echt, maar de tv-reeks natuurlijk wel en daar schreef Olafur Arnolds de muziek voor. Dit is Beth's Theme.

Beth's Team, muziek van en door Olafur Arnalds, die zelf aan de piano zat, komt uit de tv-reeks Broadchurch. Arnalds die componeerde de muziek voor de reeks, maar hij had er eigenlijk al veel eerder een invloed op, zonder dat hij het zelf wist. Want Chris Chibnall, de man die het hele verhaal van de reeks heeft uitgeschreven, die luisterde blijkbaar naar albums van Olafur Arnalds terwijl hij Broadchurch aan het schrijven was. Het is bijna 8:30. Straks nog meer moois en tot aan het nieuws nog muziek van Alexander Borodin.

0: 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen op het Pride Festival, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de dader of mogelijk verschillende daders. Er is ook een opsporingsbericht verspreid van een 21-jarige man die al bekend was bij de politie en die gelinkt wordt aan de radicale islam. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de wind. 55.000 mensen zijn vannacht opnieuw hun woning moeten ontvluchten. En ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit, vooral in Castellón, ten noorden van Valencia. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten zijn moeten vertrekken uit hun woning of vakantieverblijf. En ook de bosbrand bij Madrid blijft uitbreiden. In de ruime regio rond de hoofdstad zijn ook duizenden inwoners geëvacueerd. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

De Danza de las Hachas, muziek van Joaquín Rodrigo uit zijn Fantasia para un Gentilhombre. Speciaal gecomponeerd destijds voor gitarist Andrés Segovia. De Gentilhombre uit de titel dus, maar hier door Milos Karadaglic op gitaar samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nise-Sega. Reinhard van Mechelen die kwam enkele jaren geleden naar buiten met een album dat volledig draaide rond Pierre de Géliot. Een haute-contre uit de 18e eeuw was dat, die Géliot, wiens carrière meegelanceerd is door de muziek die Jean-Philippe Rameau voor hem schreef. En uit die cd is dit Que l'amour embellit la vie.

Hoe liefde het leven mooier maakt als niets haar gunst verstoort. Que l'amour embellit la vie uit Les Boréades van Rameau door Reinhard van Mechelen en Anoctet Temporis. 98 jaar nadat Rameau stierf in Parijs, zou er net buiten Parijs een jongetje geboren worden dat later echt wel een liefde voor het werk van Rameau zou hebben. En dat is misschien wel een understatement, want dat jongetje, Claude Debussy, die zou het werk van Rameau naar verluid echt aanbidden, zou Rameau het hoogtepunt van de Franse muziek gevonden hebben. En het is dan ook geen verrassing dat Debussy op een gegeven punt een werk componeert ter ere van Rameau. Hommage à Rameau uit de Image voor piano.

Hommage à Rameau uit de eerste reeks Image voor piano van Claude Debussy, hier door Pierre Laurent en Mare aan de piano. Muziek van Philip Glass nu. In de winter van 1994-1995 componeerde hij een werk waarvoor hij zich naar eigen zeggen liet inspireren door medeleven.

even door compassie. En dat moest volgens Philip Glass zelf een werk worden dat sereen en vredevol klinkt. Dit is Acarus.

Icarus, muziek van Philip Glass, hier door Daniel Hope en Kie Peters op viool samen met het Deutsches Kammerorchester Berlin. En zo is het alweer bijna 9 uur. Straks na het nieuws slaapliedjes en muziek om op te dansen. Dus voor elke zondagochtend die u mogelijk kan hebben momenteel, zit de muziek sowieso goed hier bij ons, hier bij Clara. Heel fijn dat u luistert.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Tom Janssens. Op de Pride in Berlijn zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen toen een bestelwagen inreed op een groep feestvierders. Bij een brand in Schaarbeek zijn 2 mensen omgekomen en opnieuw zijn er grote evacuaties in Frankrijk en Spanje door de aanhoudende natuurbranden. In Berlijn in Duitsland is rond 10 uur gisteravond een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 vrouw omgekomen, 16 anderen raakten gewond. 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, vertelt Jeroen Rijngaard.
1: De politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Hij is eigenlijk kunnen ontsnappen in de massa, want daar waren 100.000 mensen bijeen. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
0: De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd, zegt hij.
2: Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. En deze dag wurde door deze schreckliche taat beëindigd.
0: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen bij een brand. 8 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
3: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30 uur. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rond de Franse stad Bordeaux is intussen al 42.000 hectare natuur afgebrand. Afgelopen nacht hebben nog eens 55.000 mensen uit 5 gemeenten hun huizen moeten verlaten. Collega Hilde Mertens, jij bent ter plaatse. De brandweer krijgt die brand dus maar niet onder controle.
4: Nee, inderdaad. Dat vuur is vannacht nog uitgebreid en heeft de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. En je ziet dat ook als je hier buiten kijkt. Er hangt nog altijd zo'n dichte melkwitte mist boven de stad. Die geur van die brand, dat verbrande hout, die is echt heel indringend. Dus ze krijgen die brand absoluut niet onder controle. 5 extra gemeenten ten zuidwesten van Bordeaux, tussen de baai van Arcachon en Bordeaux. In totaal weer 55.000 mensen vannacht die hun eigen bed niet hebben gezien. De solidariteit bij de Bordelais is enorm groot. Zo bieden heel veel particulieren een slaapplek aan mensen die ze totaal niet kennen, maar die op de vlucht moeten voor dat vuur.
0: Oké, dankjewel Hilde. En door de brand is de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Automobilisten moesten daardoor uitwijken naar kleinere dorpen waar volop evacuaties aan de gang waren. Ook Vlaming Jozef Hessel moest de snelweg verlaten.
5: Ik heb nog nooit oorlogstoestanden meegemaakt, dus ik kan niet verleken. Maar als ik me er iets mee moet voorstellen, dan was het wel zoiets. Ja, lange rijen, auto's die aan het evacueren waren. Mensen op straat die elkaar helpen. De weg tonen naar waar hij moet rijden. Die indringende brandhoutgeur die er hangt. Ja, dat was inderdaad wel een verontrustend beeld. Iedereen was toch ongerust. Vooral zorgen dat we in de richting bleven reden dat er andere auto's op reden. En dat was twijfelen aan ieder kruispunt. Gaan we nu links of rechts?
0: En ook in Spanje worden de natuurbranden al maar groter. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia. Het vuur is daar nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook de bosbrand bij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond gisteren dus opnieuw gemeenten ontruimd, waardoor ook daar duizenden inwoners hun huizen moesten verlaten. De hevige wind maakt het moeilijk voor de brandweer, zegt correspondent Sven Tuitens in Madrid.
6: Op dit moment is de windsnelheid normaal, maar dat hadden we gisteren en eergisteren ook. Dus de angst is nu dat het opnieuw tegen 10 uur, 11 uur, dat die wind weer gaat waaien. En dat is de grootste vijand voor deze brandhaard, is die straffe wind die er dan voor zorgt, ja, door de hoge temperaturen, dat al die brand weer aangewakkerd wordt. Ook op plaatsen waar het gestopt is met branden.
0: Tennis. Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal nam de 21-jarige landgenoot het gisteravond op tegen de Italiaan Luciano Darderi in de halve finale. Bloks won die in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het weer vandaag zwaar bewolkt eerst vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden en het oosten van het land tot 25 graden dan. En daarna wordt het warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Vooraan in dit nieuws, een bestelwagen is ingereden op een Pridefeest in Berlijn, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. 1 iemand is daarbij gestorven, 16 anderen raakte gewond. De politie houdt een klopjacht op de dader of mogelijk verschillende daders. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen, 26 juli vandaag, de dag waarop in 1887 het eerste boek in de Esperanto-taal uitkwam. De dag waarop de Disneyfilm Alice in Wonderland in première ging in 1951. En het is vandaag ook de verjaardag van onder andere Mick Jagger, Betty Davis en Kelly Pfaff. Kijk, zo weet u dat ook weer. Maar vooral een dag die we hier gaan vullen met alleen maar goede muziek. Welkom.

Eigenlijk moest het het slot worden van zijn tweede pianoconcerto, maar enkele dagen voor de première zou Beethoven zich bedacht hebben en dit rondo er toch nog gauw uitgegooid hebben om het te vervangen door een ander rondo. Maar laat ons eerlijk zijn, dit rondo mag er zeker ook wezen. Pierre-Laurent Aimard zat aan de piano samen met het Chamber Orchestra of Europe. Violist Augustin Hadelich nu. Hij kwam een tijdje terug naar buiten met een album met de naam American Road Trip. En dat is ook exact wat dat album is. Een roadtrip door de States waarvoor u en ik ons niet eens hoeven te verplaatsen. Want Hadelich die is voor dit album op zoek gegaan naar Amerikaanse muziek. En vooral ook naar hoe divers die is. Want er waren Europese invloeden op een gegeven punt. En er is blues en er is jazz en er is bluegrass en nog veel meer. Dus ik denk dat het voor Augustin Hadelich niet zo makkelijk zal geweest zijn om te beslissen welke muziek uiteindelijk wel en niet op het album zou belanden. Maar dit nummer heeft de selectie wel gehaald. Het is muziek van Coleridge, Taylor Perkinson, Louisiana Blues Strut, A Cakewalk.

Augustin Hadelijk op viool met muziek van Coleridge Taylor Perkinson, Louisiana Blue Strut, A Cakewalk. En een cakewalk, dat was een soort dans uit het midden van de 19e eeuw. Een dans genoemd naar een cake, letterlijk. Want blijkbaar zou deze dans ontstaan zijn tijdens danswedstrijden waarbij je als je won een cake kreeg. Wel een leuk concept, dansen en er cake voor krijgen, maar dan moet je natuurlijk wel eerst kunnen dansen. En dat gaat bij de ene mens toch al iets vlotter dan bij de andere. Maar Claire Le Filiatre en Le Poème Harmonique, die hebben daar wel wat advies voor. Si tu veux apprendre les pas à danser.

Je hoeft niet bang te zijn, zelfs niet wanneer je de passen even vergeet. Doe maar gewoon mee. Prima advies voor de beginnende dansers. Si tu veux apprendre les pas à danser, een air de cour van Pierre Guédron. En die air de cour, daar heeft Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre een hele plaat mee gevuld. Een plaat met een mooie hoes trouwens. Er staan allemaal zingende vogels op. Het lijkt wel een beetje op een muzikale fabeltjeskrant. Ja, en dansen, niet alleen mensen kunnen dat, ook sneeuw kan dat. Toch volgens Claude Debussy. Dit is The Snow is Dancing uit zijn Children's Corner.

0: Isata Kenny Mason aan de piano met drie delen uit The Children's Corner van Claude Debussy. Muziek waarvoor hij zich liet inspireren door de leefwereld van zijn dochter Claude Emma, heette zij. Officieel toch, want haar papa noemde haar Chouchou.
1: Hidden Gems.
0: Als u nog geen plannen heeft vandaag, dan weet u het, dan kan u nog naar de Gentse feesten. Het is uw laatste kans. Na vannacht is het weer voorbij, tot volgend jaar daar. Maar als de Gentse feesten u niks lijken en u wilt toch graag buiten komen vandaag, wel, dan kan u heel wat inspiratie vinden op het Klara kanaal op VRT Max. Want we gaan hier bij Klara de hele zomer lang op zoek naar hidden gems. We zoeken de mooiste plekken dicht bij huis en we zoeken die samen met u. Want iedereen kent wel ergens een verborgen plekje in de buurt, een tuin of een vergeten museum of gewoon een mooi uitzicht. Deel uw tip van de parel achter uw hoek en dan vullen wij die aan op onze ontdekkingskaart waar u alle tips bij elkaar vindt. Alles is te vinden via het Klara kanaal op VRT Max.

Twee van de zes stukken voor fluit en piano van Fikret Amirov door Toon Fred op de dwarsfluit en Veronika Ilchenko beter aan de piano. En dit is van Tchaikovsky, drie delen uit zijn variaties op een rococo-thema.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi. Altijd slim.
2: Clara Life.

Enkele delen uit de variaties op een rococo-thema van Peter Tchaikovsky door Misha Majski op cello samen met het Orpheus Chamber Orchestra. Vocaal ensemble Heinavanker nu. Ze duiken in de vroege muziek uit Estland en ze halen daar dit nummer uit. Matenen sind et olet mind.

Meteen aan zind uit Oled Mint, een oud Ests lied. De titel betekent dank u wel heer om mij te beschermen blijkbaar. En het werd hier gebracht door de mensen van het ensemble Heinavanker. Lorenzo Gatto nu, op viool en hij heeft vier vrienden mee.

Lorenzo Gatto op viool samen met vier vrienden met het vierde deel uit het Forelle Quintet van Franz Schubert. Geen forellen meer nu, maar na het nieuws van 10 krijgt u wel Lenaert Jolijn die uw zondag kleur gaat geven. Geniet van de zomer op Clara en van uw zondag.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is rond 10 uur gisteravond een bestelwagen ingereden op een mensen in een park in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En daarbij is zeker 1 vrouw gedood. 16 anderen raakten gewond, 3 daarvan, of 3 van hen, zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar er is wel een verdachte geïdentificeerd, zegt correspondent Gien Balduk vanuit Berlijn.
1: Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een man met Libanese wortels die in Berlijn zou wonen. En ook bekend is bij de Berlijnse politie voor een aantal gewelddadige overvallen. En ook voor mogelijke verbindingen met de terroristische netwerken in Berlijn. En gisteravond is er in de hele stad gezocht. Bij de stations zijn er ook extra controlepunten ingesteld. Europa breed wordt er naar deze man uitgekeken. Maar het lijkt er ook sterk op dat de politie geen aanwijzing heeft waar hij zich nu bevindt. Ook bij hem thuis hebben ze een doorzoeking gedaan en hem niet kunnen vinden.
0: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen bij een brand. 8 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat vertelt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rond de Franse stad Bordeaux is intussen al 42.000 hectare natuur afgebrand. Afgelopen nacht hebben nog eens 55.000 mensen uit 5 gemeenten hun huizen moeten verlaten. Door de natuurbrand is de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Automobilisten moesten daardoor uitwijken naar kleinere dorpen waar volop evacuaties aan de gang waren. Ook Vlaming Jozef Hessel moest de snelweg verlaten.
3: Ik heb nog nooit oorlogstoestanden meegemaakt, dus ik kan niet vergelijken. Maar als ik me er iets mee moet voorstellen, dan was het wel zoiets. Ja, lange rijen, auto's die aan het evacueren waren. Mensen op straat die elkaar helpen, de weg tonen naar waar je moet rijden. Die indringende brandhoutgeur die er hangt. Ja, dat was inderdaad wel een verontrustend beeld. Iedereen was toch ongerust. Vooral zorgen dat we in de richting bleven reden dat er andere auto's op reden. En dat was twijfelen aan ieder kruispunt, gaan we nu links of rechts.
0: En ook in Spanje worden de natuurbranden al maar groter. Ook daar zijn opnieuw duizenden mensen geëvacueerd, onder meer in de omgeving van Madrid en Toledo. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land en tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
5: Heel goedemorgen. Fijn dat u met mij deze zondagochtend inwandelt. Misschien bent u zo een van die vroege vogels die zelfs al uit bed geraakt om 7:00 ochtends op een zondag. Helemaal mooi meegeluisterd met Ineke daarnet in Espresso, dat is top. Maar voor al wie zich nu pas uit bed sleept naar de koffiemachine toe, heel welkom in deze Zomer van Clara.

Eind 18e eeuw had je in Wenen een mooi hoopje namen bij elkaar. Mozart had er carrière gemaakt, was net gestorven of nog geen jaar later kwam Beethoven op de proppen om eruit te pakken met zijn kunsten en daar iedereen op iedereen indruk te maken. Maar ook in Londen had je op dat moment, waar Beethoven van zei dat hij de beste pianist was van het moment, Johann Baptist Cramer. Een personage dat wat zweeft tussen de stijl van Mozart en Beethoven. En van hem was dit het tweede pianoconcerto. We hoorden er het derde deel uit met Howard Shelley aan de piano en de London Mozart Players. We keren onze kar ongeveer 180 graden voor deze muziek van 2024.

scherpe ritmes, dissonanties met een dikke knipoog naar Afro-Caribische ritmes. De cuerda y madera van de Mexicaanse Gabriela Ortiz. Het is Spaans voor van snaar en hout, wat in essentie, pure essentie dan, ook deze twee instrumenten zijn die we hoorden hier. Violiste Maria Dueñas op viool, dus van haar kwam trouwens het verzoek om deze muziek te schrijven, en Alexander Malofeev aan de piano. Misschien herkent u het wel als u kinderen heeft. Ze zijn op een leeftijd gekomen waar ze wat onafhankelijker willen zijn en klaar zijn om al één stap uit het huis te zetten. Niet gemakkelijk waarschijnlijk om dan als ouder de dingen wat los te laten en je kind zijn of haar weg te laten zoeken. En dat is ook het onderwerp in de film La fille de son père.

Waarschijnlijk een van de meest gespeelde en opgenomen standards in de jazz. Fly Me to the Moon van Bart Howard. Hier in een arrangement voor strijkkwartet met de muzikanten van het Viano Quartet. En van de maan nu naar een Boliviaanse kathedraal, La Catedral de Sucre. Eind 17e eeuw was er deze barokcomponist actief.

Ay del alma mia, Boliviaanse barokmuziek van Andrés Flores. De stemmen hier van de sopraan Barbara Cusa en met de sopraan Mariana Reversky samen met het ensemble La Chimera onder leiding van Eduardo Egues. De gruwel van de Tweede Wereldoorlog laat niemand onberoerd tot op de dag van vandaag. Ook tijdens de oorlog zelf heeft het zeer veel componisten aangezet om muziek te schrijven. Ook deze Ruth Gibbs.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met de

Ze was nog maar een prille twintiger toen ze haar eerste symfonie schreef in 1942. Ruth Gibbs, een Britse met ambitie. Ze speelde hobo, piano, was dirigente en componiste in zeer andere tijden dan vandaag. We hoorden het eerste deel uit die eerste symfonie door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Rouman Gamba. Beethoven keek op naar Mozart, daar bestaat geen twijfel over. Begin 19e eeuw nam hij een aria uit Mozarts opera Die Zauberflöte en schreef er variaties op voor cello en piano.

Beethoven kwam buiten uit het Weens Hoftheater op een avond waar die zauberfleute van Mozart op de planken stond. En helemaal geïnspireerd door de muziek begon hij te schrijven aan 7 variaties op de aria Bei Männern, welche Liebe fühlen uit die opera. En ja, mooie balans tussen de twee instrumenten hier opgemaakt door Misha Majski op cello en Marta Argerich aan de piano. Nog wat klarinet in een glansrol in dit laatste deel uit het klarinetquintet van Brahms tot aan het nieuws van 11 uur. Roland Hendricks omringt hier door het Panosha Strijkkwartet.

0: 11 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn intussen nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio is al 42.000 hectare natuur afgebrand. Afgelopen nacht hebben nog eens 55.000 mensen uit 5 gemeenten hun huizen moeten verlaten. Door de brand is ook de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Collega Hilde Mertens is ter plaatse en ziet hoe het vuur dichterbij komt.
1: Dat vuur dat blijft zich maar uitbreiden. De brandweer heeft het over maanden dat die strijd nog zal aanhouden om alle vuurhaarden te doven. Het is een uitputtingsslag waar honderden brandweerlieden, politiemensen en ook militairen ingezet worden om te bestrijden en een grote logistieke operatie. Want al die mensen hebben eten en drinken nodig, onderdak nodig, moeten zich kunnen douchen, hebben medische verzorging nodig. Het wordt een uitputtingsslag.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. In Duitsland heeft de politie een opsporingsbericht verspreid naar de mogelijke dader die gisteravond met een bestelbusje is ingereden op feestvierders van de jaarlijkse Pride in Berlijn. Daarbij zijn zeker 1 dode en verschillende zwaargewonden gevallen. De politie zoekt naar een man van 21 met Libanese roots die in Berlijn woont. Hij zou bekend zijn geweest bij de politie en mogelijk banden hebben met terroristische organisaties. Er wordt nog onderzocht hoe hij is kunnen inrijden op die mensenmassa, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Het lastige is dat in dat park een hele grote parade eindigt met allerlei bussen, vrachtwagens met muziek erop. Dus het park moet ook open toegankelijk blijven om al die wagens met die mensenmenigte dat park in te krijgen. Dus ja, het is afgesloten, er zijn ook betonblokken te zien. Maar er zijn toch openingen die er moeten zijn, ook voor hulpdiensten bijvoorbeeld. Ja, mogelijk heeft deze Abdul B daar ook gebruik van gemaakt.
0: Een F-16 gevechtsvliegtuig van de Roemeense luchtmacht heeft opnieuw een drone neergehaald boven de territoriale wateren van Roemenië. Het ging om een type drone dat regelmatig wordt ingezet door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de 3e keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië, Dan, neemt de situatie ernstig. Hij noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Het weer. Vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land. En tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Altijd mooi, de muziek van Antonio Vivaldi. Hier een van de zoveel concerto's voor strijkers. Hier in Re Groot door het Accademia dell'Annunciata onder leiding van Riccardo Doni. Iedereen heeft wel zo zijn routine. Sommige mensen weten bijvoorbeeld dat ze elke zomer ergens op een specifieke plek gaan zijn. Kan een plek zijn niet zo ver van thuis of in het buitenland, maar daar komt gewoon niks tussen in die planning. John Ireland had ook zo'n bestemming. Elke zomer ging hij op vakantie naar de Channel Islands voor weken aan een stuk. En daar liet hij zich inspireren, elke keer opnieuw.

John Ireland inspireerde zich tijdens een van zijn reizen langs de Channel Islands op een kort horrorverhaal van Arthur Machen. The Scarlet Ceremonies, een deel uit Decorations, een driedelige suite voor piano, hier met Aline Piboul aan de piano. In 1939 tilde Joaquin Rodrigo de gitaar naar een heel ander niveau, dankzij deze muziek van hem, Concierto de Aranjuez.

kregen een rondleiding in de prachtige tuinen van het Koninklijk Paleis van Aranjuez. De geur van de magnolia's, zingende vogels en het klateren van de fonteinen daar. Het Concierto de Aranjuez dus van Joaquín Rodrigo. Een van de meest bekende werken voor gitaar toch wel, waar het instrument helemaal tot zijn recht komt en nooit echt overstemd wordt. Solist CFA Young en het Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya onder leiding van Eiji Owe. En van de klaterende fonteinen van Spanje nu naar het fris water van Oostenrijk.

tijd tikt onverbiddelijk voorbij, dingen veranderen en daar moeten we gewoon mee leren leven. Franz Schubert gebruikte een gedicht over dit thema en maakte er deze muziek op. Auf dem Wasser zu singen. Een boottochtje op een zonovergoten meer, hier samen met bariton Samuel Hasselhorn en Joseph Middleton aan de piano. En voor deze nemen we onze boot opnieuw, maar ruilen onze roeispanen in voor een mooi groot wit zeil. De wind in de rug hier in deze Aegean Dream.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

Pianist Aldo López Gavián uit Cuba stak de handen uit de mouwen in 2024 en werkte samen met het Harlem Quartet voor een album Havana Meets Harlem. Een crossover project met invloeden uit de jazz, Afro-Cubaanse muziek en klassiek, zoals deze eigen compositie van Gavilán, Aegean Dream. En met onze zeilboot steken we helemaal door van de Egeïsche Zee tot aan Zuid-Frankrijk. Daar leggen we aan en nodigen we deze twee uit voor een rustig muzikaal momentje.

stem van Lore Binon samen met Jurgen de Bruin op luid in deze traditionele muziek uit Zuid-Frankrijk, Bressarello. Het staat op een recent album, Somnia. En nog meer muziek uit het zuiden, barokmuziek dan, met wat Spaans vuur. Deze pianosonate in cis mineur van Antonio Soler met de Alicia de la Rocha. Tot aan het middagnieuws.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn. En in de Franse stad Bordeaux komt het vuur van de natuurbranden akelig dichtbij. In Duitsland is er een klopjacht aan de gang naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond. Een jonge man reed met een bestelwagen in op feestende mensen in Tiergarten, een park in het centrum van Berlijn. Een vrouw kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. Jeroen Rijngaard, jij bent in Berlijn. Wie is die verdachte?
1: Het gaat om een man van 21, geboren in Berlijn, maar van Libanese origine. En hij werd al een tijdje door de politie gevolgd. Hij zat ook al een jaar in de gevangenis op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Maar in mei kwam hij dan opnieuw vrij. En de politie kwam hem zijn naam op het spoor doordat hij de bestelwagen waarmee hij de aanslag gepleegd heeft gehuurd heeft. En zo wezen dus veel sporen in zijn richting. En het blijkt nu dat hij ook sympathieën zou hebben voor terreurgroep IS. Dus ja, de motivatie van de aanslag lijkt wel degelijk een islamistische aanslag te zijn hier op de bijeenkomst van de LGBTQI+ gemeenschap in Berlijn.
0: Ja, maar de politie heeft hem dus nog niet gevat.
1: Nee, want hij is gisteravond eigenlijk kunnen wegvluchten nadat hij de daad gepleegd heeft. Hij is met die bestelwagen tegen een boom gereden en is dan eigenlijk tussen de massa kunnen verdwijnen. Er zijn ook geruchten dat hij daarbij nog mensen zou neergestoken hebben, maar daarover is er helemaal nog geen bevestiging van de politie. Maar sindsdien is de man dus voortvluchtig en er wordt met man en macht hier in Berlijn naar hem gezocht met zo'n 2000 agenten. Er is ook een opsporingsbericht verspreid en de politie vraagt ook van als je de man zou herkennen of tegenkomen, om zeker niet rechtstreeks met hem te gaan praten, want hij is mogelijk gewapend en dus mogelijk gevaarlijk, maar gevonden hebben ze hem nog niet.
0: Oké, Jeroen, dankjewel. In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. Rond de Franse stad Bordeaux worden de natuurbranden al maar groter. Het vuur is nog maar 15 kilometer van Bordeaux verwijderd. Het komt dus dichter en dichter bij de grootstad. Hilde Mertens, jij bent daar ter plaatse. Hoe is de situatie?
2: Ja, wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon door de rook die zich ontwikkelt, dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert. Dus je zit hier echt met verschillende brandhaarden. En het is echt een beangstigende situatie. De zenuwen staan strak gespannen bij de hulpverleners. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen. En steeds meer wegen die zijn afgesloten. Dus het is echt zoeken en rijden van de ene naar de andere plek in de hoop om deze streek te kunnen verlaten.
0: Hilde, dankjewel. De verkeershinder en evacuaties in de randgemeente van Bordeaux leiden op veel plaatsen tot chaotische taferelen. Ook de Vlaming, Jozef Hessel, moest de snelweg verlaten. Hij beschrijft wat hij zag.
3: En dan zijn we gewoon via dorpjes bijna rijden, die eigenlijk volop aan het evacueren was en waar dat er honderden auto's in de andere richting reden, waar dat iedere kruispunt ook compleet vast zat, waar dat buurtbewoners begonnen het verkeer te regelen om iedereen de weg te wijzen. Auto's op opritten, koffers open, deuren open, mensen die aan het instappen waren, aan het verzamelen waren. Ik heb nog nooit oorlogstoestanden meegemaakt, maar als ik me er iets mee moet voorstellen, dan was het wel zoiets.
0: En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van Valencia. En door de combinatie van harde wind, extreme hitte en droogte blijft het werk van de brandweer ook uiterst moeilijk ten westen van de hoofdstad Madrid. Gisteravond moesten duizenden mensen in die regio op 8 plaatsen evacueren, bovenop de zowat 70.000 inwoners die in de uren daarvoor al moesten vertrekken. Een F-16 gevechtsvliegtuig van de Roemeense luchtmacht heeft opnieuw een drone neergehaald boven de territoriale wateren van Roemenië. Het ging om een type drone dat regelmatig wordt ingezet door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de derde keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië, Nico Jordan, neemt de situatie ernstig. Hij noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Het weer. Vanmiddag blijft het zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wisselend bewolkt, maar dan is er wel meer kans op intense buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten van het land. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust. En ook tot 25 graden dan. De dagen daarna wordt het zonnig en stijgt het kwik tot 30 graden of meer. In Duitsland is de politie met man en macht op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn. Een jonge man reed daar gisteravond met een bestelwagen in op een groep feestvierders. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Ze komen allebei uit de grote Sissoko-Griot-dynastie uit Mali. Balaké en Baba Sissoko. De een op de kora en de ander zong en speelde ook de ngoni en de tama. Dat zijn twee West-Afrikaanse instrumenten. We horen ze hier allebei in de track en ik probeer hier maar wat. Bijelia, dat betekent de kunst van de Griot-traditie. En met heel veel bravoure banen we ons nu een weg door deze muziek van Matteo Fletcher.

staat op het album Bomba Flamenca. Een keuze van Clara van bij ons een paar maanden geleden. Allemaal oude muziek uit de tijd van keizer Karel. Zoals ook deze El Fuego van Matteo Flecha. Bas Imanol Iraola, tenor Edouard Monjanel Ben Saïd, mezzosopraan Axel Werner, sopraan Hélène Richaud. Allemaal samen met het ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En van dit Spaans vuur nu naar de rots van Dorothy Howell.

0: Een muzikale aanzichtkaart van de reizen door Gibraltar van de Britse componiste Dorothy Howell. Ze bezocht het klein stukje overzeese Brits gebied in het zuiden van Spanje helemaal in 1924. En al haar indrukken die ze daar opdeed waren zo sterk dat ze er besloot deze muziek rond te maken. The Rock. Hier met het BBC Concert Orchestra onder leiding van Rebecca Miller.
1: De zomer van Clara.

over het moment waarop een dichter oog in oog komt te staan met een spook. Jules Massenet schreef dit klein miniatuurtje Le Poète et le Fantôme in 1900 en maakte deel uit van zijn bundel Pièces de genre, allemaal korte stukjes voor piano. Hier wel dus in een versie voor stem en orkest met tenor Cyril Dubois en het Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau. We trekken de Zwitserse natuur nu samen met Frans Liszt.

stond op het examenprogramma in mijn eerste masterpiano. Ik weet het nog heel goed. Deze Vallée Doberman, een huzarenstukje van Frans Liszt uit zijn Année de Pèlerinage, première année Suisse. Liszt reisde samen met zijn liefde, gravin Marie Dagou, door Zwitserland en liet er zich inspireren door alles wat hij zag en voelde. Pierre-Laurent Aimard hier aan de piano. We dalen de vallei af en komen na lang stappen terug in iets stedelijker gebied. Parijs, tijdens de periode van de fin de siècle. We trekken de deur open van een chic salon en horen dit.

Ja, geen muziek uit de chique salons in Parijs tijdens de periode van de fin de siècle. Dat was een foutje van mij daarnet. Heel duidelijke muziek, oude muziek van de 14e, 15e eeuw. Pour une fois et pour toute ma vie van Richard de Belingue. Hier met het Solazzo-ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Rimsky-Korsakov stuurde een compositie in voor een kamermuziekwedstrijd van het Russisch Muziekgenootschap die hem nul prijzen opleverde. Een hart onder de riem voor hem vandaag. Als laatste, tot aan 1 uur, het eerste deel uit zijn quintet voor blazers en piano door het Hexagon Ensemble. Geniet van uw zondag.

0: is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Duitse politie zoekt met man en macht naar de verdachte van een aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. En in Frankrijk nadert het vuur van de natuurbranden de stad Bordeaux. In Duitsland is er een klopjacht aan de gang naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond. Een jonge man reed daar met een bestelwagen in op feestende mensen in Tiergarten, een park in het centrum van de stad. Een vrouw is daarbij om het leven gekomen, 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. Jeroen Rijgaard, jij bent in Berlijn. Wat weten we over de verdachte?
1: Het gaat om een man van 21, geboren in Berlijn, maar van Libanese origine. En hij werd al een tijdje door de politie gevolgd. Hij zat ook al een jaar in de gevangenis op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Maar in mei kwam hij dan opnieuw vrij. En de politie kwam hem zijn naam op het spoor doordat hij de bestelwagen waarmee hij de aanslag gepleegd heeft, gehuurd heeft. En zo wezen dus veel sporen in zijn richting. En het blijkt nu dat hij ook sympathieën zou hebben voor terreurgroep IS. Dus ja, de motivatie van de aanslag lijkt wel degelijk een islamistische aanslag te zijn hier op de bijeenkomst van de LGBTQI+ gemeenschap in Berlijn.
0: Ja, maar die verdachte is dus nog altijd niet gevat.
1: Nee, want hij is gisteravond eigenlijk kunnen wegvluchten nadat hij de daad gepleegd heeft. Hij is met die bestelwagen tegen een boom gereden en is dan eigenlijk tussen de massa kunnen verdwijnen. Er zijn ook geruchten dat hij daarbij nog mensen zou neergestoken hebben, maar daarover is er helemaal nog geen bevestiging van de politie. Maar sindsdien is de man dus voortvluchtig en er wordt met man en macht hier in Berlijn naar hem gezocht met zo'n 2000 agenten. Er is ook een opsporingsbericht verspreid en de politie vraagt ook van als je de man zou herkennen of tegenkomen, om zeker niet rechtstreeks met hem te gaan praten. Want jij is mogelijk gewapend en dus mogelijk gevaarlijk. Maar gevonden hebben ze hem nog niet.
0: Dankjewel, Jeroen. De Vlaamse DJ Hannelore Hooibergs was als DJ aan het werk tijdens de Pride in Berlijn en is erg onder de indruk van de aanslag.
2: Het is natuurlijk een aanval op ons als community, maar ook een aanval op diversiteit in het algemeen. Dat is juist iets waar we heel erg voor willen vechten als we een Pride organiseren. Ik denk dat ons vuur enkel nog harder gaat doen branden en dat we zeker niet gaan stoppen om Prides te organiseren en te vechten voor diversiteit en gelijkheid voor iedereen.
0: De Duitse bondskanselier Merz laat op sociale media weten dat het land zijn open en vrijheidslievende geest zal blijven verdedigen. Deze zaak zal grondig onderzocht worden, zegt Merz. En onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, noemt het een aanval op het recht om jezelf te zijn. Wat een dag van vreugde moest zijn, eindigde in horror, zegt de minister. In het zuidwesten van Frankrijk nemen de natuurbranden nog in omvang toe. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van de stad Bordeaux. Afgelopen nacht zijn zo'n 55.000 inwoners van 5 naburige gemeenten geëvacueerd. Hilde Mertens, jij bent in het gebied. Hoe is de situatie daar?
3: Ja, wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon door de rook die zich ontwikkelt, dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert. Dus je zit hier echt met verschillende brandhaarden. En het is echt een beangstigende situatie. De zenuwen staan strak gespannen bij de hulpverleners. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen. En steeds meer wegen die zijn afgesloten. Dus het is echt zoeken en rijden van de ene naar de andere plek in de hoop om deze streek te kunnen verlaten.
0: Dankjewel, Hilde. En hoewel het vuur de stad dus steeds dichter nadert, is een volledige evacuatie van Bordeaux voorlopig niet aan de orde. Dat zegt burgemeester Thomas Cazenave. Hij ontkent de geruchten daarover met klem.
4: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Il y a quelques fausses informations qui circulent, notamment dans certains médias étrangers. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux en cours.
0: Het vuur is nog ver genoeg van de stad verwijderd, zegt de burgemeester van Bordeaux. De bevolking loopt geen gevaar. En ook in Spanje breidde de natuur branden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de kuststad Valencia. Zo'n 15.000 bewoners en toeristen uit 15 omringende gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook ten westen van de hoofdstad Madrid blijven de branden woeden. De combinatie van harde wind, extreme hitte en droogte maakte de brandweer bijzonder moeilijk. Gisteravond moesten nog eens duizenden mensen in 8 gemeenten hun woning verlaten. Bovenop de ruim 60.000 inwoners die de uren daarvoor al moesten vertrekken. Op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings ook de marathon gewonnen. Swings sluit zijn EK af met in totaal 6 keer goud. En ook bij de marathon bij de vrouwen was de titel voor een landgenote. Fran van Houten won en Lisa van Steenkisten pakte ook nog brons. Vanmiddag zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wordt het wisselend bewolkt, maar wel meer kans op intense buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking met kans op buien in het noordoosten. Daarna opklaringen vanaf de kust. Ook dan 25 graden. De dagen daarna wordt het zonnig en stijgt het kwik tot 30 graden of meer. In Duitsland is de politie met man en macht op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride in Berlijn. Een jonge man reed daar gisteravond met een bestelwagen in op een groep feestvierders. 1 vrouw kwam om het leven, 16 anderen raakten gewond. Meer op veertienieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.
6: Il marche le regard

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Duitsland is de politie nog steeds op zoek naar de verdachte van een aanslag op de Pride gisteravond in Berlijn. Een jonge man reed daar met een bestelwagen in op feestende mensen in Tiergarten, een park in het centrum van de stad. Eén vrouw is daarbij om het leven gekomen. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. De verdachte kon na de feiten ontkomen, maar zijn identiteit is bekend. Het gaat om een man van 21 van Libanese origine met islamistische sympathieën. Jamie de Blik, voormalig Mr. Gay België, is in Berlijn voor de Pride. En hij was erbij toen het evenement gisteren werd stilgelegd. Hij is onder de indruk van de massale inzet van politiemensen. Deze aanslag toont aan dat het nog steeds nodig is om voor de rechten van de queergemeenschap op te komen, zegt hij.
1: Ik denk dat deze een heel duidelijk iets is voor iedereen die nog maar durft te denken dat een Pride eigenlijk niet meer nodig is in anno 2026. We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd, althans ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat een kat durven noemen. Een echte veilige omgeving is het niet meer. En zo'n spijtige voorvallen, gelijk gisteravond, zijn er alleen maar het bewijs van. Maar het zal mij zeker niet laten om hier volgend jaar opnieuw te staan.
0: In Berten bij Leuven is gisteravond een man om het leven gekomen na een ontploffing in zijn camper. De camper stond naast zijn woning toen er brand in uitbrak. Toen de man die probeerde te blussen, was er ook een ontploffing. De man overleefde de explosie niet. Volgens het parket gaat het om een ongeval. In het zuidwesten van Frankrijk nemen de natuurbranden nog in omvang toe. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van de stad Bordeaux. Maar een evacuatie daar is volgens de burgemeester van Bordeaux nog niet aan de orde.
2: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Il y a quelques fausses informations qui circulent, notamment dans certains médias étrangers. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux en cours.
0: Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de kuststad Valencia. Zowat 15.000 bewoners en toeristen uit 15 omringende gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf al verlaten. In totaal zijn in Frankrijk en Spanje al meer dan 300.000 mensen geëvacueerd. Eerst nog zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna meer kans op intense buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolkt en kans op buien in het noordoosten. Daarna opklaringen vanaf de kust, ook dan 25 graden. En de dagen daarna wordt het zonnig en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.
4: Vandaag verschijnt er, ondanks alles, toch een regenboog, maar met een donkere rand. De trots van Berlijn zal niet gekrenkt worden. Niet gisteren, niet vandaag en ook morgen niet. En daarom, een boog aan kleuren als het enige antwoord op lafheid, geweld en overdraagzaamheid. In de hoop dat ook aan deze kant van de regenboog alles goed komt.

Somewhere Over the Rainbow met Yo-Yo Ma en Katrin Stad. Een heel fijne zondagnamiddag. Echt zomers is het vandaag niet, dus misschien kunnen we gewoon binnen in beweging blijven met een dans, een wals van Alexander Glazunov.

Alexander Glazunov componeerde deze concertpas, zijn tweede hier gespeeld door de Bamberger Symfonica onder leiding van Neeme Järvi, die volgend jaar 90 wordt. Neeme Järvi, maar hij blijft doorgaan, niet klein te krijgen, de man. Naast de grote walscomponisten uit Wenen waren er ook in Rusland een paar die echt wel succes hadden met hun walsen. We denken aan Peter Tchaikovsky in de eerste plaats waarschijnlijk, maar ook Alexander Glazunov. En dan gaan we naar Parijs, midden 19e eeuw. Jacques Offenbach heeft zin in een avondtheater en hij gaat naar het Théâtre de l'Odéon. Daar speelt een toneelstuk met als titel Les Contes d'Offman. Het is pas jaren daarna dat Offenbach via via hoort dat een van de auteurs van dat toneelstuk, de schrijver Jules Barbier, dat toneelstuk bewerkt heeft tot een libretto en dat voor een componist, namelijk Hector Salomon. Maar Hector Salomon zag dat helemaal niet zitten en schoof de opdracht door naar Jacques Offenbach. Dat was niet evident, want Offenbach was op dat moment al niet zo geweldig qua gezondheid. En hij begon dus heel hard te werken aan Les Contes d'Offman. Maar jammer genoeg, 4 maanden voor de première stierf Jacques Offenbach. Had hij geweten wat er daarna met zijn muziek zou gebeurd zijn? Het succes van Les Contes d'Offman.

Belle Nuit, een nuit d'amour uit Les Contes d'Offman van Jacques Offenbach met Fatma Saïd en Marianne Crébassin samen. Hoe mooi klinken die stemmen toch samen. Ja, Offenbach zou het dus niet horen en dat betekende dat wat hij had nagelaten van Les Contes d'Offman, dat daar ja, mensen moesten aan de slag gaan, zijn medewerkers, om alles samen te brengen, coupletten, ensembles en ja, een opera ervan maken, als het ware. Er werd op de deur geklopt bij Ernest Giraud. Hij had dat al gedaan, Giraud, voor Carmen van Georges Bizet. Dat was ongeveer hetzelfde verhaal. En Ernest Giraud moest de orchestratie op zich nemen en recitatieven componeren. Dat was een hele opdracht natuurlijk. En wat we net hoorden is eigenlijk de Barcarolle. Dat gaat terug naar het lied van de gondeliers in Venetië. Dat werd bijna een muzikale vorm, zou je kunnen zeggen, in het 19e-eeuwse romantische muzikale Europa. Grote componisten gingen ook barcaroles componeren. Eén van hen, de bekendste, toch instrumentaal, was Frédéric Chopin. Pianist Evgeny Bojanov.

Frédéric Chopin zijn Barcarolle met aan de piano Yevgeny Bojanov, opgenomen in die prachtige zaal van de La Chaux-de-Fonds in Zwitserland. Yevgeny Bojanov uit Bulgarije, man die zo'n kleine 20 jaar geleden deelnam aan een aantal wedstrijden en daar telkens tweede werd, veel indruk maakte, maar ook de geesten verdeelde. En dat was ook hier, tijdens de Elisabeth-wedstrijd 2010, waar hij tweede werd en toch een beetje de bad boy uithing daarna. Ook hier waren de meningen verdeeld, maar hij is natuurlijk een schitterende pianist met een heel eigen manier van muziek brengen. En ja, zo hoort het eigenlijk toch ook niet. Mozart, die componeerde het grootste deel van zijn werken voor strijkinstrumenten en orkest. Die combinatie binnen een periode van 6 jaar, toen hij nog relatief jong was, als we dat kunnen zeggen, in het leven van Mozart. 5 vioolconcerto's duiken erop. En dat heeft te maken met het feit dat hij op dat moment nog altijd concertmeester was in het orkest van de Prins Aartsbisschop in Salzburg. Maar dat hij ook al een paar reizen had ondernomen, waardoor hij ook hoorde wat er in de rest van Europa muzikaal bezig was. Het was een trip naar Italië geweest. En hij had ook een aantal maanden in Wenen verbleven. En een aantal zaken die hij had ontdekt, evoluties binnen de muziek, die nog niet doorgesijpeld waren in Salzburg, zitten wel in zijn vioolconcerto's. Best vernieuwend dus. Dit is het 2e vioolconcerto van Mozart, Claudio Abbado, met het Orchestra Mozart en de violist is Giuliano Carmignola.

0: Het tweede vioolconcert van Mozart, hier gespeeld door het Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado en de violist van Giuliano Carmignola, al vele jaren ook uitstekende violist, heeft een aantal jaren terug de cellosuites van Bach opgenomen met een transcriptie voor viool, heeft daar mooie commentaren op gekregen en dan ook een paar jaar geleden zijn misschien wel merkwaardige Vivaldi-cd met als titel De Drie Seizoenen van Antonio Vivaldi. Eigenlijk drie cd's waarin niet zozeer de vier seizoenen benaderd worden, maar wel de drie seizoenen in het leven van Antonio Vivaldi. Als je daar nieuwsgierig naar bent, moet je zeker eens gaan kijken. Die cd die met drie exemplaren, drie cd's, die is zeker nog verkrijgbaar. En hij is een uitstekende violist en hij durft ook wel risico nemen. Giuliano Carmignola.
1: De zomer van Clara.
0: Het is 3:08 op deze zondagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom bij de zomer van Clara. Het is een beetje een kwakkelzomer vandaag, maar goed. De komende dagen staat er ons weer nogal wat te wachten qua temperatuur. Maar goed, laten we daar nog niet aan denken. Eerst over een kwartier. Ons Carl Maria von Weber moment. De componist die 200 jaar geleden overleed. Het wordt kamermuziek van Weber. Een trio voor fluit, cello en piano. En 50 jaar na Weber is de muziekwereld dan in de ban van Anton Bruckner. Hij is dan net professor benoemd aan het conservatorium van Wenen. Daardoor is hij verhuisd van Linz naar Wenen. Bruckner is 44 jaar, eigenlijk kennen ze hem nog niet goed in Wenen. Hij heeft er al 3 symfonieën gecomponeerd en behoorlijk wat koormuziek. Maar ja, er gaat toch niet meteen een belletje rinkelen in het muzikale Wenen als de naam van Anton Bruckner valt. Dat verandert met zijn 4e symfonie, want hij is van plan die op dat moment te componeren. En hij geeft ze de titel de Romantische Symfonie. Waarschijnlijk omdat er inderdaad knipogen of echo's in zitten van, jawel, Weber, Schumann en Wagner. Dit is dat prachtige andante uit de 4e symfonie, de Romantische van Anton Bruckner, met de Wiener Philharmoniker en Karl Böhm.

mooie trage delen dan Dante uit de romantische vierde symfonie van Anton Bruckner hier met de Wiener Philharmoniker, geleid door Karl Böhm in 1973 in de Sophienzaal in Wenen. Prachtige zaal toen, waar nogal wat opgenomen is. De laatste opname daar gemaakt was in 2001 met pianist Arkadi Volodos, die Schubert pianowerken speelde. Er was een hevige brand in 2001 in de zomer. En die Sophienzaal werd danig verwoest. Heel de balzaal, dat was het centrale deel van die zaal, werd verwoest. 5 jaar later kwam er een nieuwe eigenaar, heeft die historische balzaal heropgebouwd. En nu is het een hotel, een cateringbedrijf, heropend in 2013. Niet meer wat het was natuurlijk, maar goed. 200 jaar geleden werd Karl Maria von Weber, stierf hij. En dat doen we deze zomer, herdenken we dat, met een aantal muziekstukken van hem. Want we kennen wel wat van Weber, maar eerlijk gezegd niet zoveel. Dat vaak te horen is. Overturen van een opera of een concerto, dat wel. Maar kamermuziek bijvoorbeeld, die laten we nu horen. Een trio voor fluit, cello en piano. Geschreven tijdens een rustige zomer. Karl Maria von Weber was op vakantie aan de Elbe. Boven Dresden, in een zomerresidentie, Hosterwitz. En hij speelde deze muziek met een aantal vrienden van hem in het huis van Louis Spoor. En achteraf zei Karl Maria von Weber: ik ben tevreden over het resultaat. Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Juliette Urel op dwarsfluit, Hélène Couvert aan de piano. En de celliste is Emmanuel Bertrand.

heeft toch echt wel zijn eigen stijl. Karre Maria van Weber, zo herkenbaar. Zowel begindeel, middendeel als dat mooie, wat melancholische middendeel van die trio voor fluit, cello en piano. Karre Maria van Weber met Juliette Urel op dwarsfluit. De pianiste was Hélène Couvert en celliste Emmanuel Bertrand. Er is dan één deeltje in dit trio, het Andante, dat een titel heeft gekregen, Schäfers Klage, genoemd in het gedicht van Goethe, dat ook andere componisten op muziek hebben gezet, onder andere Franz Schubert. En de tekst werd gepubliceerd en in een lied gegoten, als ik het zo mag zeggen, door een zanger uit Weimar, een acteur, Wilhelm Ehlers, opgenomen dan in een collectie met liederen begeleid door gitaar. En het is daarop dat Weber zich eigenlijk baseerde in dat Andante van zijn trio voor fluit, cello en piano. Die Wilhelm Ehlers was trouwens een tijdje ook directeur van het Duits Theater in Amsterdam. Een van de allermooiste werken van Johannes Brahms is zonder twijfel zijn Deutsches Requiem. Selig sind die Toten.

Iedereen kan daar zijn eigen gedachten bij hebben en namen bij noemen. Zedig sind die Toten, het slot van Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, met Orchestre Revolutionnaire Romantique en het Monteverdi Choir onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Op dit eigenste moment speelt violiste Isabelle Faust op de Salzburger Festspiele een concerto van Mozart. Bij ons Telemann met Faust en de Academie für Alte Musik Berlin.

zondagnamiddag opklaren met dit concerto van Georg Philipp Telemann met Isabel Faust, de violiste en de muzikante van de Academie für Alte Musik Berlin. Na 4 uur een van de groten aan de piano, Emil Gilels in een sonate van Beethoven. En dit is nog vrolijke Georges Bizet met de Academy of St. Martin in the Fields en Sir Neville Mariner.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Duitsland blijft de politie zoeken naar de vermoedelijke dader van de aanslag gisteren op de Pride in het park Tiergarten in Berlijn. Daarbij viel 1 dode. 29 mensen raakten gewond. De politie is op zoek naar een 21-jarige Duitser van Libanese origine die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijkaard in Berlijn, waar de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie heeft gegeven. Wat is daar gezegd?
3: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde nog eens dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging, zei de minister nog. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. Maar de man zelf is dus nog niet gevonden. De zoekactie breidt zich intussen uit, ook buiten Berlijn. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd, want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
2: Dankjewel, Jeroen. In het noorden van Schotland mogen de 650 inwoners van een dorp in het Cairngorm National Park opnieuw naar huis. Ze waren vrijdag geëvacueerd vanwege een felle natuurbrand in het gebied. Die brand woedt nu al 11 dagen. 500 brandweerlui proberen er nog steeds de vlammen in toom te houden. Volgens de politie is de dreiging voor het dorp nu afgewend. Ook in het zuidwesten van Frankrijk, nabij de stad Bordeaux, en in het westen van Spanje is het nog steeds alle hens aan dek om de natuurbranden daar te bestrijden. Daar zijn al 300.000 mensen geëvacueerd. In Co bij Stavelot in de provincie Luik is gisteren namiddag een paraglider overleden. Dat meldt het parket. Het slachtoffer was een man afkomstig uit Teu. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het parket spreekt van een ongeluk. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde gisteravond zijn matras in brand gestoken. 3 personeelsleden raakten bevangen door de rook en zijn, net als de gedetineerde, naar het ziekenhuis gebracht. De brand zelf was snel onder controle. Een branddeskundige zal de zaak nu onderzoeken. De man zat nog maar enkele dagen in de gevangenis en zal nu onderzocht worden door een psychiater. Zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar de kans op intense buien neemt toe. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten van het land. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen tot 25 graden. De dagen daarna wordt het zonnig en warmer tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

als u er nu bij komt, van harte welkom. De zomer van Clara met deze muziek van Peter Maxwell Davis, Farewell to Stromness, een arrangement voor blokfluitenensemble met Lucie Horsch en het Ludwig Orkest. Stromness, dat is een dorp in Schotland. Dit stukje maakt eigenlijk een deel uit van een pianowerk in 1980 gecomponeerd door Peter Maxwell Davis als een soort protest tegen plannen om in Stromness een uraniummijn te gaan ontginnen. Hij overleed 10 jaar geleden, Peter Maxwell Davis. Hij was dan nog bezig aan het componeren van een strijkkwartet, maar alleen het eerste deel kon hij afwerken. Orfeo, de dichter, de muzikant. Zijn muziek is zo mooi dat zelfs stenen worden geraakt door die muziek. En wanneer zijn geliefde, Eurydice, wordt door slangen gedood, dan gaat hij naar de onderwereld en dan probeert hij haar terug te winnen, letterlijk.

Kepoor Ocel uit Orfeo et Euridice van Gluck met Jacob Jozef Orlinski natuurlijk. De mooie stem van hem. Ja, en een prachtige aria natuurlijk ook over hoe de hemel puur is, zingt hij. De zon hem verlicht, maar ja, hij moet ook toegeven, er is niets dat hem zo gelukkig kan maken als het terugzien van Euridice. En helemaal op het einde van de aria kondigt het koor de aankomst aan van Euridice. Jacob Jozef Orlinski, die onlangs nog op de Nationale Feestdag in Frankrijk, de 14 juli, te gast was in Parijs op het concert voor de Nationale Feestdag. En hij was daar heel dankbaar voor dat hij dat mocht doen. 1938, de Russische pianist Emil Gilels komt naar Brussel om deel te nemen aan de Elisabeth-wedstrijd, dan nog de Isaïe-wedstrijd. Hij krijgt de eerste prijs en hij zou dan op tournee gaan, lange tournee, onder andere naar de Verenigde Staten, wat niet evident was toen voor een Sovjet-artiest. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en de plannen worden in de kast gestoken. Maar thuis in de Sovjet-Unie is hij echt een held, Emil Gilels. Op wat latere leeftijd begint hij de pianosonates van Beethoven op te nemen, maar hij zal die opname nooit afmaken, want in midden van die opname voor Deutsche Grammophon wordt hij opgenomen in een ziekenhuis in Moskou en daar overlijdt hij. Er is veel te doen geweest over de omstandigheden van dat overlijden. Daar is nooit helemaal duidelijkheid over geweest. Maar ja, goed, we hebben dus geen integrale pianosonates van Beethoven met Emil Gilels, maar wel deze, de 26e sonate van Beethoven, Gilels en Les Adieux.

Pianist Emile Gilels speelde Les Adieux, de 26e sonate van Ludwig van Beethoven. Emile Gilels, die na de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie eigenlijk uitgestuurd werd als een soort muzikaal uithangbord. Niet alleen van de Sovjet-Unie, maar vooral van het feit dat zij een van de grote overwinnaars waren van de Tweede Wereldoorlog. Dus hij ging werkelijk op de ruïnes bijna van Europa ging hij spelen. Hij was overal te gast. In veel landen werd gedecoreerd met medailles en eretekens. Het publiek aanbad. Emile Gilels was ideaal voor de Sovjet-Unie meteen na die Tweede Wereldoorlog. Hij was trouwens in 1955 de eerste Sovjet-artiest na de Tweede Wereldoorlog die effectief naar Amerika mocht trekken. Eigenlijk was het al voorzien van voor de oorlog, maar dan lukte het uiteraard niet. Dus in 1955 veroverde hij dan ook Amerika. En eigenlijk waren de jaren 50, 60 en 70 de hoogtedagen van Emile Gilels, de pianist. Edward Elgar kennen we natuurlijk als componist, maar Elgar was een heel goede violist. Hij was opgeleid als violist en dus is het maar logisch dat hij ook begon te componeren voor de viool. Er was een vroeg vioolconcerto van hem op jonge leeftijd, toen hij nog een onbekende muzikant en componist was. Hij zou dat bijna meteen vernietigd hebben, omdat hij er niet tevreden over was. En dan ging er een lange tijd heen, werd hij een bekende componist en greep hij terug naar het recept en dacht hij, misschien gaat het wel aanslaan. Een vioolconcerto van mijn hand. Edward Elgar en Frank-Peter Zimmermann.

opname die recent verscheen van het vioolconcerto van Edward Elgar. Dit was het mooie middendelen van Dante met Frank-Peter Zimmermann, de violist in London Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Edward Gardner. Elgar die kreeg in der tijd een brief van een Duitse dirigent die op bezoek was geweest bij de grote violist Fritz Kreisler. En die violist die was op dat moment een oratorium van Elgar aan het bestuderen, waarover hij heel enthousiast was, The Dream of Gerontius. En ja, op de een of andere manier groeide er een verlangen bij Fritz Kreisler om aan Elgar te vragen om voor hem een vioolconcerto te componeren. Dat gebeurde ook. Hij hoopte natuurlijk Kreisler dat Elgar ook zou zeggen van ja, speel jij dan maar de première. Dat gebeurde ook, maar er ging veel meer tijd overheen dan Kreisler had gehoopt. En Elgar waarschijnlijk ook, want hij was met heel veel tegelijk bezig als componist. Antonín Dvořák in de States nu. Tussen opwinding en heimwee.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: Jerusalem Quartet speelde het begindeel van het 12e kwartet van Antonin Dvořák. Natuurlijk het Amerikaanse kwartet dat hij componeerde in de Amerikaanse stad van Spillville in Iowa, waar hij zijn zomers doorbracht toen hij directeur was van het Nationaal Conservatorium, Muziekconservatorium in New York. En ja, we weten uit de verhalen dat er mooie dagen waren bij Antonin Dvořák in de Verenigde Staten, maar ook minder mooie.
1: De zomer van Clara.

onze eeuwige dankbaarheid aan de muziek. Aan die muziek van Franz Schubert met Dietrich Fischer, die Scouder bariton en Gerald Moore aan de piano. Na 5 uur de jaren hier op Clara en op Clara Continuo, een fluitconcerto van Joseph Mis Livecek. Een hele avond klassiek op Continuo. Maak er een mooie zomeravond van.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Duitsland zoekt de politie naar de dader van de islamistische terreuraanslag gisteren in Berlijn. In de regio Bordeaux zijn al 240 woningen vernield door de natuurbranden. En we blikken vooruit op de slotrit van de Ronde van Frankrijk in Parijs. In Duitsland wordt met man en macht gezocht naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven en 29 mensen raakten gewond. De dader zou banden hebben met terreurgroep IS. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
1: Terwijl de politie het sporenonderzoek afrondt op de plaats van de tragedie, komen de eerste Berlijners langs om te kijken en te rouwen. En velen waren er gisteren ook bij, zoals Jan.
2: Totaal betroffen. Het maakt ook angst en beklemming.
1: En ook Jamie de Blik, oud Mr. Gay Belgium, stond hier gisteren 100 meter verderop.
3: We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd. Althans, ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat en kat durven noemen.
1: En ook minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt was hier intussen. Hij schetst het beeld van een dader die opvalt door islamisme en radicalisering.
4: We hebben het hier met een mutmaßlichen täter te doen. Der in der Vergangenheit auffällig war durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
1: Een individu, zegt Jamie.
3: Wel, met een heel fout gedachtegoed die zoiets vreselijk heeft gedaan, maar daar mogen niet alle andere miljoenen moslims de schuld aan geven.
1: En intussen gaat de zoektocht onverminderd voort, niet alleen in Berlijn.
4: Aan de Bahnhöfen, aan de Flughäfen, aan de grenzen.
1: En van de 21-jarige man voorlopig geen spoor, terwijl het leven hier in Berlijn stilaan herneemt.
0: De verdachte zat eerder in voorlopige hechtenis op verdenking van het organiseren van een terroristische aanslag. Bij zijn vrijlating moest hij verplicht een deradicaliseringscursus volgen. Maar er zijn andere manieren om het niet zo ver te laten komen, zegt Annelies Pauwels van het Vlaams Vredesinstituut.
5: Zeker als het ook gaat over toch vrij jonge mensen, is het heel belangrijk ook om aan die geweldpreventie te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen uit het onderwijs, de jeugdwerking, hulpverlening. Zij kunnen ook wel meer duiding bieden. Hè. Waarom is die persoon aan het radicaliseren? Wat kunnen we daartegen doen? En vooral ook, hè, dat kan dan ook heel vroeg gebeuren, hè, voordat men eigenlijk nog maar begint met het plegen van een aanslag.
0: De natuurbranden rond de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben al 240 huizen verwoest. Dat zijn er 100 meer dan gisterenmiddag na een zware heropflakkering vannacht. Intussen hebben in Frankrijk al 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. En er is meer dan 42.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. 75 brandweerlieden zijn gewond geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn de weersomstandigheden vandaag iets beter dan de vorige dagen. Maar het vuur is nog lang niet onder controle. En ook in Spanje breiden de natuurbranden nog steeds verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de kuststad Valencia. Nog eens 15.000 bewoners en toeristen uit 15 omringende gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Alles samen zijn in Frankrijk en Spanje nu al 300.000 mensen geëvacueerd. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 10e en laatste dag toe. Gisteren stond de teller van het aantal bezoekers op ruim 1,4 miljoen. Iets minder dan vorig jaar. Het stadsfestival sluit af met een dansfeest tot in de vroege uurtjes op de Vlasmarkt. Gunther Joost ging al eens kijken.
6: Gaan we beginnen. 5, 6, 7, 8.
7: Een dansles, een rommelmarkt en straatmuzikanten. De Gentse feesten trekken hun laatste avond in. De Gentenaars zijn tevreden over deze feesteditie.
8: Heel druk, gisterenavond. Maar nu vind ik het prima.
9: Ik wilde eigenlijk maar één keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
10: Ik vind het hier leuk.
7: Toch zijn er dit jaar verschillende incidenten geweest, waarbij de politie een 10-tal mensen heeft opgepakt. Maar dat heeft de feesten niet verpest, zegt feestburgemeester Joris van den Broeke.
11: Elk incident is er één te veel. En er waren enkele tientallen incidenten waar de politie heeft geïnterveneerd. Maar ze doet dat heel snel en heel efficiënt. En op die manier kunnen we er wel voor zorgen dat de Gentse feesten een zeer groot, maar ook zeer veilig evenement blijft voor de overgrote meerderheid van de bezoekers.
7: Vanavond zijn er nog optredens en dan tot in de vroege uurtjes dansen op de Vlasmarkt.
12: Het plan is om een lange avond of een vroege ochtend van te maken.
0: In de Ronde van Frankrijk maakt het peloton zich klaar voor de slotrit in Parijs. Vorig jaar won Wout van Aert die laatste etappe met enkele passages over de kasseiklim naar Montmartre. Maar Christophe Van de Goor, die rit is gisteren nog sterk ingekort.
6: Ja, geen 130 kilometer zoals gepland. Nee, 40 kilometer minder. Omdat een groot aantal agenten en militairen meer nodig zijn dan bij het bestrijden bij de bosbranden in Frankrijk dan bij de koers vandaag. De renners die werden wel voorgesteld een uur geleden in startplaats Thoiry, even buiten Parijs. Maar stapten nadien in de bus richting de Champs-Élysées. En die trip naar de lichtstad, wel, die is momenteel nog altijd aan de gang. En wordt ook live in beeld gebracht. Zeer opmerkelijk, nog nooit gezien. Remco Evenepoel die is vanochtend wel al 40 kilometer gaan fietsen. Hij werd op dit parcours rond Montmartre immers Olympisch kampioen 2 jaar geleden en heeft zijn zinnen gezet op deze etappe. Overigens net als Mathieu van der Poel en uiteraard toerwinnaar Tadej Pogacar.
0: Dankjewel Christophe. En regerend wereldkampioen Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. Voor Norris en zijn team McLaren was het pas de eerste zege van het seizoen. Max Verstappen werd tweede in zijn Red Bull. Kimi Antonelli van Mercedes finishte als derde en vergroot zijn voorsprong in het WK, in de WK-tussenstand op eerste achtervolger Lewis Hamilton. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Minima rond de 18 graden. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig, geleidelijk warmer ook. Temperaturen tot 25 graden aan zee en elders lokaal tot 30 graden. In Duitsland wordt nog steeds gezocht naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. De Duitse politie houdt treinstations, luchthavens en grenzen in de gaten. Maar voorlopig ontbreekt van de dader, een 21-jarige Duitser van Libanese origine, elk spoor. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Jaren. Met Helene de Bruyne.
12: Het is zomer, festivals, tuinfeesten of de laatste dag van de Gentse feesten. Het is moeilijk om een frisse pint af te slaan. Een goed moment is om mijn gesprek met auteur Alexander de Pre nog eens te laten horen. De Pre besloot een aantal jaren geleden radicaal te stoppen met alcohol. En dat had alles te maken met zijn vader, die hij ook opvoert in zijn debuutroman Prins Albert, Prelude van een communist. Een gesprek waarin hij klasse en mannelijkheid onder het vergrootglas legt. Welkom Alexander de Pre.
13: Dankjewel.
12: Laten we eerst even teruggaan in de tijd naar de Prins Albert. Dat is het café dat jouw vader openhield een tijdje. Welk soort café was dat?
13: Dat was een bikercafé. Dus veel rock'n'roll, heavy metal muziek en ruige figuren die daar iets kwamen drinken in het algemeen, die daar samenkwamen. Mijn vader heeft dat ook maar gewoon zo een jaar ongeveer. Dat is heel grappig, want achteraf gezien, ik heb heel lang gedacht dat dat een heel lange periode was. En met schrijven van het boek dacht ik, ja, dat is eigenlijk maar een jaartje geweest. Dat zo.
12: Ja. En hoe oud was jij en hing jij daar ook rond?
13: Dat was 2010, dus ik denk dat ik toen een jaar of 15 was, zo 14, 15. En ik hing daar ook veel rond. Het was zo wat, Lauw is een gemeente met heel veel cafeetjes. En op dat vlak veel leren. Natuurlijk, mijn vader hield die café open. Dus ik en mijn zus waren daar natuurlijk ook heel vaak aanwezig.
12: Ja, het was wel een ruige tijd. Er gebeurde nogal wat in dat café. Als ik je boek mag geloven.
13: Ja, het zijn veel wel zo stoere verhalen of zo. Over, er werd wel af en toe gevochten en dat soort dingen. Maar op zich was dat niet altijd onder elkaar of zo. Het was dan vaak als er bijvoorbeeld een match geweest was tussen Brugge en Anderlecht bijvoorbeeld. Brugge was de club van het café ook. En ja, als er dan mensen daar een beetje kwamen uitdagen, dan vlogen er wel wat vuisten in het rond.
12: Ja, en hoe was dat voor jou als 15-jarige? Wat dacht jij toen je dat zag gebeuren?
13: Ben op in de café zelf niet zo mega veel getuige geweest, zeg maar, van dat te zien. Ik heb vaak vooral de verhalen gehoord van mijn vader en zijn vriend toen. Dat vaak op een soort van entertainende manier verteld werden. Ik denk dat dat mij wel op een bepaalde manier gevormd heeft. Vooral de figuur van mijn vader of zo, als jongetje. Dat je toch wel probeert een beetje Uw vader te spiegelen of zo op een bepaalde manier en te kijken van oké, hoe moet ik man zijn, zeg maar. Mm-hmm. En in die kring was dat dan door u te kunnen verweren fysiek en sterk te zijn en stoer.
12: Ja, en hoe moet ik man zijn? Jouw vader, dat café, dat was niet zijn eerste roeping. Dat probeerde hij ook door in zijn beroep zich te vestigen. Daar was hij ook trots op, maar daar is het ook op den duur misgegaan. Dat kon hij niet meer uitoefenen, zijn beroep.
13: Ja, wel, hij was dakwerker. Eigenlijk al van zijn 14 is hij dakwerker. En hij heeft van alles en nog wat meegemaakt. Op een bepaald moment ook een motoraccident had in begin jaren 2000, waar heel zijn linkerhelft gebroken was, eigenlijk. Dus hij heeft heel veel metalen platen in zijn lichaam, ook een paar keer van het dak gevallen. En in die periode, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zat, maar hij had een spierziekte, waar hij heel bang van was ook op dat moment, omdat ze niet vonden wat dat was. Dus heel aan zijn linkerkant is zijn schouder volledig ingezakt. En toen dacht hij van oké, dat gaat niet blijven gaan voor op dak te werken. En hij was ondertussen ook alweer wat meer aan het drinken, want mijn vader is heel lang nuchter geweest. Van zijn 17 is hij eerst naar de AA gegaan en dan een hele periode dronk hij niet of amper enkel zijn bouwstop. En dat was een periode, hij was dan net weg bij mijn stiefmoeder, begon hij weer heel veel te drinken en op café te gaan. Dus toen dat hij dat aanbod kreeg voor dan zo'n café waar hij zelf veel aan de ene kant van het oog zat voor dat open te houden, dan vond hij dat een heel, heel cool idee. En op die manier is hij dan daaruit beter geweest even.
12: Ja, maar er is wel zo een verband tussen die mannelijkheid en dan het beroep dat je uitoefent, lijkt mij. En als dat dan wegvalt, ja, wat is die identiteit dan nog?
13: Ja, ik weet niet per se of dat eraan hing. Ik denk de figuur of zo, dat heeft een heel beeld van zichzelf als een... heeft ook opgebouwd als inderdaad een stoere vent. En dat zit in dat beroep inderdaad ook wel van... kun je altijd met mijn vader mee gaan werken, was dat vaak zo, ja, niet blij. En zo, een keer zo een vijs proberen in te draaien met een boormachine.
12: Kan dat niet? Wacht, leg mij even uit waarom je een vijs niet met een boormachine kan
13: indraaien. Nee, dat kan wel, maar ik had dat proberen in te draaien en die was zo scheef ingedraaid. Dus ik dacht, heel slim, van ik ga die proberen wat recht te trekken, maar dat is gloeiend heet. Dus het vel van mijn vingers bleef aan die vijs hangen. En dan was zijn reactie onmiddellijk zo van, niet janken, moet niet zoeken achter een plakkertje of dit of dat. Moet gewoon verder werken.
12: Ja, en in je boek is er ook zo'n passage waar je dan op het dak hebt meegewerkt in de felle zon.
13: Nee.
12: Maar zonnecrème, dat is natuurlijk ook niet voor mannen.
13: Nee, inderdaad. Dat was ook, ik ben gigantisch wit. Dus ik verbrand enorm snel. En dat was ook zo'n moment dat ik dan vroeg aan hem van... maak wel zonnecrème aan doen. En dan was hij zo van, ja, zit toch geen Jeannette hier? En ik zo, nee, ben heel heteroseksueel. Ben ik enorm verbrand, inderdaad.
12: Heel heteroseksueel, maar wel heel verbrand. Ja,
13: ik weet niet, dat zit in veel van die regeltjes. Allee, dat gaat nu over mijn vader, maar dat is een heel groot deel van Vlaanderen. En ik denk, in het Westen in het algemeen, hoe dat we naar mannelijkheid kijken... Dat echt bijna krampachtig is. Zo bijna sandalen aandoen is niet mannelijk. Een short aandoen is niet mannelijk. Naar de dokter gaan is niet mannelijk. Het is een hele reeks aan regels waaruit dan binnen moet bewegen om man te zijn. Mm. En dat is grappig, ik ben nu eigenlijk ook bezig met aan het broeden op een essay daarover, over mannelijkheid. Dat je ziet, bijvoorbeeld de term homofobie is heel misleidend, vind ik. Homofobie, dat insinueert alsof je zou zeggen van oké, je bent bang van homoseksuelen. Maar ik denk niet dat mannen echt bang zijn van... of heteroseksuele mannen echt bang zijn van homoseksuelen. Maar ik denk wel dat ze heel bang zijn van wat andere mannen zouden doen als zij niet mannelijk genoeg zouden zijn. Omdat we wel dagelijks zien wat er gebeurt met vrouwen of queer mensen in de openbare ruimte. Het is grappig dat die vaak worden weggezet als zo'n beetje jankers of mietjes of dit of dat. Terwijl ik vind vrienden van mij die op straat aangevallen zijn, die met angst vaak op de tram gaan zitten of van achter in de bus. Omdat je weet van, het moet hier maar straks een groep gasten opkomen die... ze kunnen je aanvallen en je kunt er niets tegen doen. Ik denk dat we dat als mannen ook wel ergens weten... ook al ontkennen we dat vaak, en dat we eigenlijk gewoon echt bang zijn van, wij willen niet die persoon zijn.
12: Ja.
13: Dus dan gaan we maar mee in het verhaaltje van, en naar iedereen naar beneden duwen van, die is niet mannelijk genoeg, want dat bewijst dan dat ik echt een echte vent ben.
12: Ja, en de mogelijkheid om je te kunnen verweren, dat vond jij als tiener ook heel belangrijk. Ja, zo ben je opgevoed door je vader. Wanneer ben je dat hele beeld van die mannelijkheid gaan beginnen bevragen?
13: Echt nog maar recent. Ja. Echt nog maar, eigenlijk, ik denk bij het schrijven van Prins Albert, omdat ik kamp ook mijn agressiestoornis, mijn vader kamp mijn agressiestoornis, en zijn vader mijn agressiestoornis. Waarin ik merk van, oké, bij mij, als ik verdriet heb of zo, of als ik mij wanhopig voel op een bepaalde manier, dan uit dat zich in adrenaline die door mijn lichaam begint te pompen, begint helemaal op scherp te staan, moeilijk denken, en dat ontploft dan in een woedeuitbarsting. En vooral door dan mijn vrouw te leren kennen en met haar er veel over te babbelen en dat veel te gaan zien van oké, dat is eigenlijk super destructief. Maar ook voor het eerst, dankzij haar, dat ik eigenlijk zag van wat dat is om als vrouw op de wereld rondlopen. Het feit dat wij wonen in Antwerpen, dat ze zich niet alleen op straat kan lopen zonder dat ze achtervolgt, nageroepen enzovoort enzovoort. Dat waren dingen dat ik nog niet echt mee in contact gekomen was ervoor.
12: Het is wel opmerkelijk dat je toch tot een bepaalde leeftijd kan komen zonder dat echt door te hebben.
13: Ja, ik denk dat gaat over mannelijkheid, maar ook als je kijkt naar racisme, dat soort dingen. Ik ben nu pas altijd al gedacht van racisme is fout, maar zo, zeg maar, de heel oppervlakkige manier van als iemand het N-woord zegt tegen iemand van kleur of zo, dat is echt niet oké. Maar eigenlijk nu pas enorm veel aan het inlezen over kolonialisme en dat soort dingen. En je ziet dat eigenlijk echt in onze taal en alles van onze maatschappij verweven zit. En die beeldvorming daar rond, dat blijft zich herhalen. Dat snap je in de periode rond Black Lives Matter bijvoorbeeld. Was ik één van de mensen die zei van ja, dat is juist dat mensen op straat komen ze uitspreken. En dat ik soms ook wel dacht van, oh, maar dat gaat een beetje te ver. Of daar wordt een beetje vijandig. En dat lag volledig bij mezelf, want ik nam niet de tijd, zeg maar, om in te lezen van wat bedoelen die mensen eigenlijk. Wat wordt er eigenlijk gezegd? Ik zat in een heel comfortabele positie waar ik dat totaal niet mee moest bezig zijn. En mijn mannelijkheid is dat juist zo.
12: Ja, aan de andere kant, ja, comfortabele positie, omdat je man bent, omdat je wit bent. Maar aan de andere kant, je leed wel onder die opgelegde mannelijkheid. Het is ook een rol die niet iedereen goed past.
13: Ik denk de meeste mannen dat het niet past. Ik denk eigenlijk dat de meeste mannen echt ook gewoon graag een knuffel willen of een beetje liefde willen tonen. Maar ja, inderdaad, die zijn daar ook slachtoffer van, op een manier, sowieso. Maar ik weet niet of dat het van hetzelfde kaliber is als dat bijvoorbeeld queers of vrouwen.
12: Maar je kan het makkelijker negeren, misschien, dat makkelijker je er last negeren, van hebt.
13: Ja. Omdat heel onze maatschappij daar ook naartoe gericht is, naartoe gebouwd. Ja, je ziet het hoeveel dat mannen platformen krijgen om daarover bezig te zijn. Ik denk een paar jaar terug vond ik dat vrij grappig dat Joris Luijendijk had een boek geschreven, De Zeven Vinkjes, over dat hij plotseling door had, omdat hij bij ik weet niet meer waar, dat was een Britse krant ergens, dat hij
12: The Guardian,
13: dat ging schrijven, dat hij plotseling door had van, oh, er is discriminatie tegenover mij, want ik ben niet Brits. En dan zei, oh, er bestaat discriminatie. En dan zo daar een boek over schrijven, en het grappige is dat hij dan wel zo overal het platform kreeg om daarover te praten. Terwijl al die andere stemmen die ervoor, die worden constant verdrukt of weggeduwd.
12: Denk je niet dat die blindheid ook een beetje in de menselijke aard zit? Dat mensen het nodig hebben om daarop gewezen te worden?
13: Sowieso. Maar ja, het is belangrijk om daarop gewezen te worden. En ik denk dat het dan echt belangrijk is om dan gewoon als eerste reactie te hebben van oké, ik luister in plaats van ik verdedig me. Dat is bijvoorbeeld de fout die ik vaak maakte, was van in de verdediging schieten. Ik kan er toch niet aan doen dat ik man ben. Ik kan er toch niet aan doen. Dat is toch niet mijn verantwoordelijkheid dat er kolonialisme geweest is of zo. Maar het is niet per se dat u verweten wordt. Maar wel, kijk naar het systeem, die ogen openen. Ik denk dat dat belangrijk is.
12: Ja, over mannelijkheid. Je bent nu zelfs in de feministische literatuur gedoken. Je bent Andrea Dworkin aan het lezen. Wat heb je daaruit geleerd?
13: Ik denk vooral ook zo daar rond angst. Het boek dat ik gelezen had, was aangeraden door Sarah ook. Dus door mijn vrouw. En dat boek heet Pornography Men Possessing Women. En dat was ook wel zoiets dat ik zo dacht van, de manier waarop ik verbind naar pornografie of naar seks in het algemeen keek, was zo van, dat is iets progressiefs, zeg maar. We hebben de seksuele bevrijding gehad. En dat is goed voor iedereen, dat we dat nu allemaal kunnen.
12: Preutsheid is nergens goed voor.
13: Inderdaad, zo dat idee. En we moeten toch niet gelijk preutsheid als een Victoriaans tijdperk en dat soort dingen. Of de katholieke kerk vroeger. En daar moeten we vooral tegen strijden. Maar dat je eigenlijk volledig over het hoofd ziet, dat de beelden die je gevoed krijgt via pornografie of wat dan normaal is, zorgt voor een enorm vertekend beeld van hoe dat je met seks omgaat, hoe dat je met vrouwen omgaat. En veel van die dingen, het geweld en de angst daarin, was iets dat mij ook aan mij voorbij ging. Dus ook sinds dat boek dat ik iets had van oké. Mm-hmm.
14: Ja, dat is interessant, want die Dworkin King komt uit de periode van de porno-oorlogen, heette dat toen, want zij was in het anti-porno-kamp en dan waren er de meer seksprogressieve feministen die porno wel prima vinden. Maar ik denk wel dat zij vaak verkeerd begrepen is, omdat zij op zich niets verkeerd vindt aan het filmen van seks, maar dat haar punt is dat de porno zoals die nu gemaakt wordt in de wereld zoals die bestaat en de industrie die hierachter zit, dat die per definitie vrouwonvriendelijk is.
13: Ja, yeah. Maar ik denk ergens ook wel van, ja, kan er vrouwvriendelijke porno zijn in dit systeem, like dat we het nu kennen?
14: Maar ik denk als twee mensen dat thuis filmen en voor zichzelf gebruiken, kan het volgens mij misschien wel oké zijn. Maar de hele industrie erachter is natuurlijk nog weer iets anders.
13: Aan zich zou je dat kunnen stellen, maar ja, ik ben ergens zo van er voorzichtig mee in het idee van, we blijven toch bepaalde beelden reproduceren. Als iets dan normaal is. Ik denk dan dat je echt zo'n zoektocht naar seksualiteit, dat dat zoiets zou moeten zijn, van, dat we daar even volledig afstand van zou moeten kunnen nemen, vooraleer dat er daar weer bewegingen is. En ja, je blijft gewoon in een systeem nu zitten waarin de vrouwen steeds tot lustobject gereduceerd worden. Ik vind het heel grappig bij... het is helemaal niet grappig, maar met mijn vrouw bijvoorbeeld is dat ook zoiets dat... Zij wordt gemakkelijk gepubliceerd in kranten en bladen als ze schrijft over seks of naakt of dat soort dingen. Dat gaat dat. Maar bij andere dingen is het zo van, de grote politiek, daar kom je beter niet te veel aan.
14: Krijg jij dat dan makkelijker gepubliceerd, de grote politieke onderwerpen?
13: Niet direct met mijn... maar ik denk dat dat dan ook weer te maken heeft met wat mijn politiek is of waar ik mee bezig ben. Dat ik dat niet gemakkelijk gepubliceerd krijg in... Daarmee bedoel ik in de mainstream, meer De Wereld Morgen, dat soort dingen. Daar kan ik wel een keer een stuk publiceren of bij Lava of dat soort dingen. Maar zo, ja, met een marxistische insteek vind je het toch moeilijker. Ik kan niet zeggen dat het nooit gepubliceerd wordt, maar ze zijn in de minderheid. Dat
14: zeker. We gaan straks nog even door over die marxistische insteek, maar we zaten in de porno, dus laten we daar nog even in blijven. Of niet eigenlijk, want jij zegt net inderdaad, in het systeem zoals het bestaat, lijkt het jou heel moeilijk om vrouwvriendelijke porno te maken. Door dat inzicht, ook door dat boek te lezen van Andrea Dworkin, ben je anders gaan terugkijken op ervaringen uit het verleden?
13: Ja, sowieso. Dat is een proces, veel met mijn vrouw daarover gehad. Ik denk dat we als jongen opgroeiend, dat je enorm onzeker gemaakt wordt ook, van jongs af aan al. Dat er enorm voor wordt gepusht van, je moet een vrouw veroveren. Je moet, ook al je zo in het middelbare in het begin zag van, zo, ah ja, de jongen ziet dan het meeste succes van, het is na een steen, was dat zo. Jongens die dan vooral echt zich als eikels gedroegen. En dat wordt ook wel een beetje geduwd of zo, als een soort van, het liefdespel moet altijd ambigu zijn, het moet altijd niet duidelijk zijn wat de grenzen zijn, en dan pas is het spannend, dan pas is het echte liefde. En een relatie, dat moet passioneel zijn, er moet af en toe een keer een vlammende ruzie met dingen gesmeten worden en dit en dat, en dan pas kun je het weer.
14: En, komt natuurlijk ook uit fictie, uit soaps, uit romans.
13: Ja, constant. Ja. Ik heb over laatst een heel fantastisch boek gelezen van een van mijn favoriete denkers, van Michael Parenti. Make Believe Media. En daar had hij in dat boek deconstrueert eigenlijk superveel tropes die in onze media of in films, series en zo constant gereproduceerd worden. En dat is inderdaad een van die dingen die daarin voorkomen. Dat je merkt van oké, het is allemaal niet zo onschuldig als dat lijkt of zo. Eigenlijk gigantisch veel films die we kijken, die vooral vanuit de VS komen, ja, die hebben een politieke boodschap in zich mee. Een voorbeeld daarvan. Als ik 13 was, dan wou ik heel graag Amerikaanse soldaat worden.
14: Amerikaanse soldaat, en specifiek.
13: Ja, mijn stiefvader zei, waarom wil je een Amerikaanse soldaat worden? En hij zei, waarom zou ik bij Belgisch leren gaan? Wat doen die zelfs? Omdat je constant gevoed wordt met Saving Private Ryan, spelletjes op de PlayStation, dat soort dingen. De Amerikanen, dat zijn de redders van de wereld, een Amerikaanse vlag erachter. Terwijl dat zij overal de democratie beschermen, enzovoort, enzovoort. En dan kun je toch een vraag stellen van oké, hoe zot dat die propaganda werkt als een kind aan de andere kant van de wereld die nog nooit de voeten zet heeft in Amerika, denkt van, of in de Verenigde Staten, zeg ik liever, die dan denkt van, ja, ik wil daar soldaat van zijn.
14: En hoe is het dan om veel van die films opnieuw te bekijken? Bijvoorbeeld Saving Private Ryan, maar je was ook fans van Legends of the Fall bijvoorbeeld.
13: Nee.
14: Ook zo'n mannelijk helden-epos. Als je daar nu naar kijkt, wat denk je dan?
13: Wendy, overlaatst, had mijn vrouw overtuigd van, kom, we gaan een keer naar die film kijken voor de nostalgie. En dat was inderdaad een van mijn favoriete films. Vroeger, maar ja, je ziet al zo in de eerste scènes. Bedoel, dat is dan zo. De Ludlow family zit dan zo ergens in de West. Met een ranch met een boerderij bij. En ze hebben dan zo wat inheemse Amerikanen die dan zo heel gedwee bij hun werken met veel plezier en zo.
14: Blije slaven, als het
13: ja, zo, dat is dan zo het beeld die er een beetje van overkomt. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld het hoofdpersonage, ik denk dat ze Elizabeth noemt, de vrouw die in de familie komt, die is gewoon constant een soort van hulpeloze love interest voor alle broers. En voor de rest draagt hij niet echt iets bij, buiten dat al de broers dan een soort van... Die spreken ook allemaal niet over hun gevoelens, die zijn allemaal zo... Like, Brad Pitt is een personage die barst uit, ook van die woede aanvallen, en dan verdwijnt hij, want hij moet zijn ongetemde ziel moet dan zo de wereld gaan verkennen en al. En dus zo, en Sarah en ik waren aan het kijken en we hadden echt zoiets van zo, ja, hou het afzetten. Want ja, ergert u gewoon een beetje aan dat je, ja, een keer dat je zo door hebt dat de sprook is, ik denk dat het misschien hetzelfde is dan met Sinterklaas of zo, van de keer dat je door hebt dat je van, kunt dat zo nog proberen eruit te halen wat je wilt, maar ja, de magie is er vanaf of zo. En
14: ja, wat had je liever gezien opgroeiend? Wat zouden betere verhalen geweest zijn? Of zijn er niet zoveel?
13: Er zijn er weinig, eigenlijk, dat soort films. Ben nu de laatste tijd vrij veel dus over kolonialisme en dat soort dingen aan het inlezen en reeksen over aan het kijken en zo. Allee, documentaire reeks, het een heel goede van Raoul Peck, Exterminate All Brutes. En een keer zitten kijken van, oké, welke films zou ik kunnen kijken die, zeg maar, naar mijn mening een correctere weergave van de realiteit tonen. En die zijn er zo goed als niet echt zo een tijd geleden. Bijvoorbeeld The Patriot van Mel Gibson. Dat was ook zo'n film dat ik vaak zie als kind. Waar dat ook opnieuw het hoofdpersonage heeft slaven. Maar ze zijn niet echt slaven. Want ze zijn heel content dat ze daar mogen werken. En hij als baas, de master, zeg maar. Ja. Hij werkt mee met zijn slaven. Zo'n vertekend beeld daarvan krijgt. En het merendeel van de film is echt gewoon het feit dat je daar niet bij stilstaat. Ook zo, de dingen rond Congo bijvoorbeeld. Ik ben dat pas in mijn studietijd door zelf onderzoek te gaan doen. En oké, je wist dat zo, koning Leopold II, dat was echt niet goed. Dat had je wel geleerd. Maar daarna, Belgisch Congo, dat was wel te doen. Nee, dat was de civilisatie.
14: Beschavingsmissie.
13: Inderdaad, zo'n beschavingsmissie. En een keer dat je dan zo ziet van tot in hoeverre dat die leugen nog steeds gepropageerd wordt. Tot de dag van vandaag. We spreken vandaag over een postkoloniaal tijdperk. Maar ja, heel veel kolonies zijn gewoon overzeese gebieden geworden. Als je kijkt naar Nederland, Frankrijk. Het is niet dat ze de landsgrenzen tot binnen Europa daar beperkt zijn. Alleen noemen we het niet meer kolonies en daarmee is het opgelost. Maar ja, tot de dag van vandaag zien we koloniale oorlogen. En ja, ik vind het wel gek of zo Het is moeilijk om het niet meer te zien. Een keer dat je het echt ziet, dan is het echt moeilijk om overal die dingen te zien terugkomen. Een tijd geleden een documentaire van Rudy Franks dat ik aan het kijken was over de oorlog in Korea. Allee, dat is een Belgische veteraan die dat gevolgd neemt.
14: Ja, dat zit ook helemaal in dat koude oorlog denken, natuurlijk.
13: Dat sowieso, want je kunt dan al zeggen, de insteek ervan is al zo van, hij zegt bijvoorbeeld in de intro, de oorlog tussen het democratische zuiden en het communistische noorden. En dan denk ik zo, ik weet niet of je het zuiden toen echt democratisch kon noemen. Dat was een militaire dictatuur ook. Maar los daarvan, dan de dingen die mensen zeggen, die veteranen zeggen, dan zeggen ze van ja, de Chinezen, ze kwamen met honderden stormden ze op ons af. En ik zo, like wilden, die stormden op ons af zonder wapens. En wij begonnen, want Chinezen, die hadden niet dezelfde waarde aan leven als wij. Een superkoloniaal ding om te zeggen, er wordt niets tegenin gebracht in de documentaire, er wordt gewoon opnieuw naar de mensen die thuis aan het kijken zeggen, ah ja, de Chinezen, dat is eigenlijk een soort minderwaardig ras of zo, die hebben daar geen waarde aan. Dat is iets wat je, een van de oudste voorbeelden van die mythe, propagandamythe, is eigenlijk bij de Grieken al, de 300 Spartanen die tegen de Perzen vochten, in de duizenden hordes aan wilden.
14: Dus, ook een film over gemaakt trouwens, die tienerjongens heel leuk vinden.
13: Inderdaad. Onder het idee van zij beschermden de democratie, alsof dat Sparta een democratie was. Maar dat echt een slavenmaatschappij, waar dat er zelfs Athene was een verre van een democratie zoals het zou moeten zijn. Maar Sparta was een militaire dictatuur. En het feit dat die mythes blijven in stand houden worden, ja, dat is ook nodig natuurlijk om ons systeem in stand te houden. Maar ja, het is wel angstaanjagend.

0: Dat was Café Bonlieu van Peter Ludwig.
1: De Jaren, met Helene Bruyne.
0: Alexander de Pree, je bent niet zo lang geleden naar Cuba gereisd. Wat ben je daar gaan doen?
2: Ik was mee met Cubanismo. Ik had eigenlijk altijd al een fascinatie voor Cuba sinds de lockdown. Daar ben ik zo vrij met politiek bezig geweest. Of communisme, marxisme, dat soort dingen gaan ontdekken. En sindsdien had ik zoiets van, oké, als er zoiets, zo'n project dat geprobeerd wordt in Cuba, dan wil ik er wel ooit een keer naartoe gaan, wil ik dat ooit een keer zien.
0: En wat gaan die daar doen, Cubanismo?
2: Die organiseren groepsreizen naar daar en dan ga je daar... als je eigenlijk bij de mensen van Cubanismo je aanmeldt, dan wordt er op voorhand gezegd van welke soort instelling, waar wil je meer over weten? En dan kijken zij eigenlijk met organisaties daar waar je dan overal kan langs gaan en gesprekken kunnen hebben. Wij zijn bijvoorbeeld bij een rusthuis langs geweest of bij een organisatie voor kunstenaars zijn langs geweest. En dan heb je gesprekken met de mensen daar en dan kun je de vraag stellen, dat je wisting hebt voor te vragen. Wat dat voor mij veel leerrijker was dan als ik daar was zou geweest zijn, zeg maar, als gewoon toerist en 2 weken in Havana te zitten. Dan...
0: Op het strand.
2: Maar bijvoorbeeld, ja. En ja, zo'n reis echt, leert daar zoveel bij. Dat is zeker een aanrader.
0: Ja. Ik wil nog even teruggaan naar jouw tijd bij jouw vader, onderaan in het café, maar ook gewoon hoe het was om zijn zoon te zijn. Je zei het al, op een bepaald moment ging het slecht met zijn gezondheid. Natuurlijk minder inkomsten, zijn er ook een paar keer deurwaarders bij jullie geweest. Wanneer ben jij beginnen beseffen van dit is zo niet de wereld van de andere kinderen in mijn klas? Of dat verschilt toch wel?
2: Dat was natuurlijk het moment dat ik in middelbare zat, dat al die dingen dan begonnen te gebeuren. Of dat duidelijker werd eigenlijk. Ja, ik weet niet, ik stak dat wel veel weg. Ik deed er veel mijn best voor dat niet te veel naar buiten kwam. Ja, ik denk uit schaamte of zo. En... ja, ik denk dat zo'n beetje de periode was.
0: Wanneer begon je daar ook een soort nadenken over ongelijkheid in de samenleving aan te koppelen?
2: Dat is pas veel later. Allee, je vangt hier en daar natuurlijk wel iets op. Ik vond dat toen ook al, de eerste keer dat er een deurwaarder gekomen was, was ik een jaar of 16, denk ik. En dan kom je thuis en dan hangt er een briefje aan de deur. Het zit een ander slot op de deur. En dan moesten we wachten op ons vader voor thuis te komen. En dan is alles weg uit je huis. Dus ook alles van mij. Ik had een laptop, ik had een brommer zelf gekocht. Dat was allemaal... En dan wordt allemaal naar een soort veilingshuis gebracht. En dan wordt dat daar... je kunt eigenlijk zo een soort arme mensenmarkt. Je kunt daar naartoe gaan en kunt dan zo alles opkopen van mensen die in de schulden zijn. En dat vond ik toen al zo een idee van... is dit de samenleving of zo, weet wel? Mensen zitten in de schulden, zitten in de miserie. En in plaats van te zijn van oké, we gaan ervoor zorgen dat die er terug boven komen. Gewoon zo al in de rief pakken en voor habbekrats verkomen. Maar het is pas veel later dat ik eigenlijk die analyse ben beginnen maken. Doordat ik, ja, wat ik daarnet zei, tijdens COVID, ik was eigenlijk ervoor altijd veel bezig met vooral antifascisme en was ik volledig op gefocust. Dat is iets waar we in het Westen ook wel, wat je veel bit links in het Westen ziet, is dat zo het ergste kwaad, is dat zo, zeg maar, het fascisme, wat we dan denken, zo, de nazi's of Mussolini. Maar dan ben ik eigenlijk zo te gaan kijken van, oké, hoe komt het dat... De eerste vijanden, zeg maar, van de fascisten in zowel Duitsland als in Italië waren altijd socialisten, communisten. Hoe komt dat? Ben ik in rode literatuur geraakt. En dan van daaruit heeft mij enorm veel handvaten gegeven. Ook tegen een soort cynisme of zo. Want ik had ervoor zat ik echt zo met klimaatverandering of fascisme. Dacht ik zo van ja.
0: Het ziet er allemaal niet zo goed uit.
2: Ja, de mensheid is gewoon inherent slecht. Ze doen elkaar heel de tijd pijn. Waarom doen we dit toch? En je wordt er zo enorm cynisch van. En doordat je dan eigenlijk, door bijvoorbeeld Che Guevara te lezen, Michael Parent te lezen, dat je dan ziet van oké, er zit een structuur achter. Het is allemaal enorm winstgedreven, al die dynamieken, al die kwalen van de mensheid die we nu zien. Maar er is ook verzet. Er zijn ook mensen die daar tegen in opstand komen. Dat gaf mij het gevoel van oké, er is hoop, er is ook hoop, er is ook liefde, er is ook mensen die samenkomen, die dat tegen strijden. En in die periode ben ik dan ook gaan kijken naar van waar kom ik. En dan met schrijven van Prins Albert, ik dan nog veel duidelijker beginnen zien. Het is iets zots dat ik ontdekte, en ook nog niet zo lang achter het schrijven van Prins Albert. Toen zag ik al van oké, er zijn structuren die figuren als mijn vader beneden klein houden eigenlijk. En... een tijd geleden, dat boek heeft vrij veel gedaan binnen de familie ook. Enorm veel dingen die bespreekbaar werden. Want om even situaties te schetsen voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben. Dus mijn vader komt uit de echt arme arbeidersklasse. Kom uit een gezin van 5 kinderen. Woonde in een sociale woonwijk, weet van hem. En zijn vader was een loodgieter. Zijn moeder was een kuisvrouw in het ziekenhuis. En die volgde constant tegen armoede. Dus die dan bijvoorbeeld oude kleren altijd aan naar school, waarvoor ze dat gepest werden. Ik weet een verhaal van mijn vader. Op een bepaald moment dat hij zoveel frank gekregen had of gevonden had ergens. En hij wou een snoepje gaan kopen in de winkel, lokale kruinierszaak. En dan kreeg hij dan toorn van, ja, aan hij verkoop ik niets. Want de moeder moet eerst haar schulden komen afbetalen. Terwijl het is een jaar of 6, 7 is. Zo, hij wordt eigenlijk constant naar beneden geduwd. En ja, hij wordt constant beschaamd om wie dat je bent. Hij wordt vernederd om wie dat je bent. Dus dat is een beetje de achtergrond van mijn vader. En dan de achtergrond van mijn moeder. Zij komt eigenlijk uit de middenklasse. Haar vader was theatermaker in Antwerpen, die iets meer welgesteld was. Kom ook uit een bescheiden achtergrond, maar ja, nooit gespaard of zo. Die leefde wel redelijk rijkelijk. Dus die en elkaar leren kennen, mijn vader en mijn moeder, als mijn moeder 16 was en mijn vader 18. En als die verliefd werden, iedereen van de vrienden van mijn moeder en zo, die rond haar waren, zei van, moet daar niets mee beginnen met die gast. Dus foute boel. En ook haar vader bijvoorbeeld heeft 2 jaar niet gesproken tegen mijn vader, omdat hij al werkte. En om dan even terug naar mijn punt te komen, als ik dat boek geschreven had, dat heeft heel veel losgemaakt, ook over mijn achtergrond, van mijn zus en ik, bij wat er allemaal gebeurd is met mijn vader. Daar hebben we veel over gebabbeld. Voor hem was dat ook enorm confronterend natuurlijk. En ik zei zo een tijd geleden tegen hem van, ja, zijn er eigenlijk zo dingen die nog losgekomen zijn voor hem? Want ook voor hem was het lezen van dit boek, was voor hem een soort van begin van, oké, naar zijn eigen achtergrond kijken. Van waar kom ik? Hoe kom ik dat ik een drankprobleem en een agressiestoornis heb? En hij zei zo tegen mij, zo van, ja, er is één ding die mij echt enorm veel pijn doet, of die enorm is blijven hangen. Pijn doet, zei hij nu nog niet, want het is een echte vent. Maar,
0: geen emoties. Ja.
2: Die enorm is blijven hangen. En hij zei van, ja, het feit, mijn moeder heeft ooit gezegd tegen mij als kind van, als je later opgroeit, dan moet je altijd een liefje zoeken binnen je eigen klasse. En dan zei ze van, ja, je ziet dat je vader en ik zijn van verschillende klassen. Op het moment dat wij uit elkaar gingen, is hij teruggaan van waar dat hij kwam. En mijn ma zei dat, omdat mijn vader is heel veel vreemd gegaan. Op een bepaald moment is ook bij haar weggegaan. En vreemd gaan in een relatie, ja, dat breekt je zelfbeeld sowieso. Dus mijn moeder was echt aan het zoeken naar een manier van, oké, dat te gaan verklaren. Waarom was ik niet goed genoeg? Plus dat je dan nog een keer heel haar omgeving had, die heel tijd gezegd heeft van, je moet daar niet mee samen zijn, je moet daar van wegblijven van die man, van die jongen. En dus zij zegt dat vanuit, ik snap waarom dat ze dat zegt, ik snap waarom dat ze die verklaring daaraan heeft. Maar bij mijn vader komt het, zegt ze eigenlijk van, ja, hij was nooit goed genoeg. Hoeveel dat je ook gewerkt, hè, hoeveel dat je ook, op een bepaald moment, dat is een eigen dakwerkbedrijfje. Hij verdiende zoveel dat we 2 keer per jaar op reis konden op skivakantie gaan. Ook al had hij dat allemaal gedaan, hij bleef dat jongetje die in de winkel weggestuurd wordt omdat zijn ma daar schulden heeft. Hij bleef dat jongetje dat gepest wordt op school omdat hij oude kleren aan heeft. Omdat er op neergekeken wordt, die niet in cafés binnenkomt omdat hij de juiste outfit van de dresscode niet kan betalen. En voor te zien hoe diep dat zit, die schaamte. Ik heb het met mijn vader ook over gehad en hij zei blijkbaar tegen mijn moeder in het begin altijd van, ja, dat iemand gelijk hij met mij wil samen zijn. En dat is een beetje wat dat voor mij een soort van psychologische impact van klassediscriminatie blootgelegd had. Dat ik ervoor ook nog nooit expliciet gezien had of zo, nog nooit verder over nagedacht had. Het feit dat hij gewoon zichzelf te min vond, niet om de dingen dat hij verkeerd deed of dit of dat, maar om van waar dat hij geboren is. Iets waar je helemaal niks aan kan doen. En ja, je ziet dat zit in onze taal verweven, dat soort dingen. Iets wat ik bijvoorbeeld vaak hoorde als kind, was als je met je elleboog op tafel aan het eten zei, dat ze dat zeggen van, ja, je eet like de boeren. Mm-hmm. Want boeren, dat zijn ongeciviliseerde mensen. Of je moet goed studeren, want anders moet je nog achter de vuilkar lopen later. En dan denk je van, ja, wat zeg je daar eigenlijk mee? En ook, is zo minderwaardig om achter de vuilkar te lopen. Als er geen mensen achter de vuilkar zouden lopen, dan zou je in 1, 2, 3 een crisis van je welstem. Denk,
0: ja, altijd heel effectief als de vuilophaaldiensten staken.
2: Ja, inderdaad. In de jaren 60, ik denk in 68 in New York, heb je zo'n staking gehad van vuilnisman. En die denk achter 2 weken of zo was er een noodtoestand uitgeroepen, omdat er al 100.000...
0: Ja, de publieke gezondheid kwam in gevaar.
2: Ja, echt zoveel tonnen vuilnis in de straat zijn opgehoopt. En dan kun je de vraag stellen van oké, dat is toch wel zo dat we eigenlijk naar mensen die allemaal in van die essentiële jobs zitten, dat we daarop neerkijken. Dat zijn het voetvolk, dat zijn mensen die, ja, zoals ik daarvoor gezegd heb, niet geciviliseerd. Ze zijn dom, ze zijn lui, je loopt de kantjes ervan af. Dat is constant wat er aan die mensen gezegd wordt. Dus dan is het ook logisch dat mijn vader van zichzelf op een bepaald moment denkt van, ik ben minderwaardig. En dan verklaart dan opnieuw ook weer zijn overcompensatie, dat ik in het boek ook beschrijf van, ik ben de mooiste man van Vlaanderen.
0: Ja, zo noemt hij zichzelf graag, ja.

0: Alexander de Pree, hoe is dat dan voor jou geweest, die psychologische impact van klassediscriminatie? Want jij zit een beetje in die dubbelheid. Aan de ene kant het gezin van je moeder en dan aan de andere kant je vader. En tegelijk ging je ook naar de kunsthumaniora. Hoe was die kloof? Hoe kreeg je dat gedicht in je eigen hoofd?
1: Ik denk dat ik me daar lang ook gewoon echt zo'n beetje op dezelfde manier als mijn vader tegen verzette. Van ja, jullie begrijpen dat toch niet. Of jullie zijn zwak. En ik ben hier eigenlijk sterk, want ik kan dat dragen. Maar ja, het is toch iets. Als ik in kunstonderwijs begon bijvoorbeeld. Ik studeerde toen in Gent en ik ging op kot. En mijn vader kon niet bijspringen toen financieel. Maar mijn ma en mijn stiefpa sprongen een beetje bij, maar die hadden ook niet genoeg middelen, zeg maar, om. We waren daar met 4 kinderen voor iedereen een kot en studies te betalen. Dus ging ik gaan werken. 4 dagen in de week in een café. En denk ik vaak van 9 uur s'avonds tot sluit, ja, 7, 8 uur s'ochtends. Bleef het dan werken en dan ging ik rechtstreeks naar school. En dan na school om 5 terug naar huis, een paar uur slaap, 9 uur terug gaan werken. Dat is niet, dat helpt je niet ver
0: ideaal,
1: in de studies. Maar dat ik toen ook merkte van oké, toen viel ik veel in slaap in de les. En dan kreeg je weer het ding van, ah ja, het is iemand die niet geïnteresseerd is. Loopt de kantjes ervan af, hij is lui. Als ik dat toen ook zei bij het school, van ja, dat is de situatie. Dan zei hij tegen mij van ja, sorry, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Ben dan met OCMW gaan studeren het jaar erop. Wat dat voor mij een enorme verademing was. En dan kreeg ik denk €700 in de maand was dat toen zoiets, voor rond te komen. En toen merk je dat ook van, ja, dat zijn dan allemaal mensen, sociaal werkers, met de beste bedoeling. Maar je wordt constant een beetje betutteld of zo. Of zo, er wordt enorm op een manier tegen je gesproken, zo goed articuleren. En zo van, je moet constant bewijzen hoe arm ben je. Zo, kijk een keer hoe mislukt dat mijn gezin eigenlijk is van. Ja, we leven in een maatschappij waarin dat constant een soort van. Er wordt naar voren geschoven dat ze een soort van meritocratie zijn. Hè. Iedereen moet gewoon creatief zijn en goede volharding en dan kom je er wel. Maar dat zorgt er ook voor dat als je daar niet raakt, dan wordt er insinueerd en dan misluk je. Dan faal je in het leven.
0: Ja, dan faal jij als persoon. Ja.
1: Inderdaad. En ja, dat vreet aan je zelfbeeld sowieso. En ik denk dat ik ergens zo de van mijn vader dan geërfde, dat ik dan daarin ook ging overcompenseren. Dat ik ook ging zeggen van ja, ik ben beter dan dat. Ik heb heel lang een soort illusie geleefd van, weet je, ik ben eigenlijk intelligenter dan al de rest van de wereld. En het is ook pas door dan politiek bewustzijn te gaan krijgen en te zitten en te luisteren naar mensen, dat ik dan daar ook een beetje uitstroom ben van ja.
0: Ja, en een mechanisme dat je ook van je vader geërfd hebt om die dingen bij elkaar te houden eigenlijk aan je hoofd, was om veel te drinken.
1: Dat is inderdaad van mijn vader, maar dat zit overal in onze
0: cultuur natuurlijk ook.
1: Cultuur, samenleving. Ik weet nog, de scoutsvuiven vroeger, dat je dan zo toekwam, dat er dan zo

0: dat dat zo'n ding was van, je moet daar tegen kunnen, je moet nog geen dronkaard. Alleen, je moet nooit, nooit strontzat rondzwabberen op straat. Je moet daar altijd goed tegen kunnen, zo, tegen die drank.
1: Ja, ja, je mag geen zwakke dronkenlap zijn. Je moet heel veel drinken en tegelijk nog rechtop kunnen lopen.
0: Ik denk dat ik dat hen dan wel van hem geërfd had. Dat kon op een manier. Waar ik toen ook wel heel trots op was. Achteraf gezien denk ik zo van... Ik weet nog dat ik toen zo dacht van mezelf van, amai, ik ben een tank, echt zo niet slapen zo, en dan rechtstreeks naar het werk. Ik werd toen in Brussel hier, zo, rechtstreeks naar het werk en dan wakker blijven en dan s'avonds terug op stap. En dus dan denk ik al snel, als ik dat zo terugdenk over die periode van
1: ja, je bent op een bepaald moment gestopt met drinken omdat je doorkreeg dat het niet echt een goede manier was om te gaan met waar je last van had. Maar hoe kijk je dan naar de wereld die verder draait met al die alcohol overal, alle mensen die nog wel drinken? Hoe is dat om dat te moeten aanschouwen nu in jouw toestand?
0: Ik ben er wel voor mezelf in vrede mee. Ik heb niet echt last nog van temptations, zeg maar, voor terug te drinken. Ik vind dat we een goede evolutie door aan het gaan zijn. Ik heb meegedaan aan zo'n programma voor Bij de Schaamte. Dat was vorig jaar. En dat je ziet dat het wordt meer en meer bespreekbaar. Ik kan ook af en toe gaan spreken voor mensen met alcoholprobleem. Maar ja, je hebt nog veel, heel veel reclame. Ik denk dat dat misschien, hopelijk zoals het met roken op een bepaald moment ook, dat verboden werd om reclames te maken, en dat dat met drank ook nog komt. Het is eigenlijk absurd dat we in tankstations, dat er bier te kopen is. Of dat je reclameslogans van mannen weten waarom, voor Jupiler, of maten
1: nog steeds,
0: maas.
1: Dat
0: dat zo gepropageerd wordt. Ik vind op zich niet erg dat mensen iets drinken, dat mensen alcohol drinken. Maar het is meer... Wat is de intentie of zo als je iets drinkt? Bij mij was mijn intentie echt gewoon de verslaving, zeg maar. Ik merkte op een bepaald moment dat ik meer uitging met vrienden omdat ik iets wou drinken dan dat ik uitging om mijn vriend te zien, bijvoorbeeld. En ik weet het nu 100% zeker, want ik ga amper nog op café. Ik heb er ook helemaal geen nood aan. Ik merk in het begin dat ik stop was dat ik dat zo nog een paar keer wou proberen. Maar dat het dan dat toch niet dezelfde... Hetzelfde gevoel heeft als wanneer dat je stronzat bent.
1: Dus dat gaat wel.
0: Ja, het gaat wel. Maar ja, het is belangrijk voor... Ik hoop vooral voor mensen die er zelf problemen mee hebben, dat ze de platformen vinden of de organisaties vinden om zichzelf erin te helpen.
1: Ja, of te zien dat er een probleem is om te beginnen.
0: Ja, dat is de eerste stap natuurlijk. Is het doorhebben dat je een drankprobleem hebt. Maar daarna ook... Ik denk dat moest ik als kind bijvoorbeeld weten dat er iets als Al-Anon bestond. Dus de AA kent iedereen, een praatgroep waar mensen naartoe gaan. Maar de Al-Anon is voor omstaanders van mensen met een drankprobleem. Het Al-Ateen ook, dat is voor dan tieners specifiek. Dan denk ik daar misschien op een andere manier mee omgaan zijn. En ik denk dat dat eigenlijk de rode draad bij alles is bewustzijn. Is proberen zoveel mogelijk open te staan, leren van dingen en te kijken en ook in vraag stellen van de dingen waar we opgeroeid zijn die allemaal vanzelfsprekend lijken, is dat zo? Is dat vanzelfsprekend? En daar constant vraagtekens bij stellen.
1: Dankjewel, Alexander de Pre. Dank om hier te zijn. Dank ook voor je boek. Ik heb het heel graag gelezen. Prins Albert, prelude van een communist, ligt in de winkels. En u, dank om te luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, dan kan dat op VRT Max. Daar staan ook de andere uitzendingen van de jaren. En voor nu onthoud ik, kijk eens naar een film waar je vroeger fan van was en vraag je af hoe goed die eigenlijk wel was.

0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de buurt van Bordeaux breiden de natuurbranden nog steeds uit. We gaan live naar onze reporter ter plaatse. In Duitsland zoekt de politie nog steeds naar de dader van de islamistische terreuraanslag gisteren in Berlijn. En in Parijs zijn de renners zo net begonnen aan de slotetappe van de Ronde van Frankrijk. De natuurbranden rond de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben al 240 huizen vernield. Dat zijn er 100 meer dan gisteren na een zware heropflakkering vannacht. Intussen is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen hebben hun woning moeten verlaten en mogen niet naar huis terugkeren zolang het vuur niet onder controle is. De prefect raadt toeristen ook af om naar de regio af te reizen. Collega Hilde Mertens, jij bent in Bordeaux. Lokale autoriteiten daar hebben het over een vuurstorm. Wat betekent dat precies?
1: Nou ja, het is echt een enorme, grote, intense brand die zich nog uitspreidt. Zo'n vuurstorm, wat houdt dat precies in? Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt. Die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht, die dan weer tientallen kilometers verspreid worden. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen, tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is en elke minuut, elke seconde zelfs kan veranderen, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
0: Dankjewel, Hilde. Ook in Spanje winnen de natuurbranden terrein. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van de stad Valencia. Alles samen zijn in Frankrijk en Spanje al 300.000 mensen geëvacueerd. In Duitsland wordt nog steeds met man en macht gezocht naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 mensen raakten gewond. De verdachte zou banden hebben met terreurgroep IS. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
2: Terwijl de politie het sporenonderzoek afrondt op de plaats van de tragedie, komen de eerste Berlijners langs om te kijken en te rouwen. En velen waren er gisteren ook bij, zoals Jan.
3: Totaal betroffen. Het maakt ook angst en beklemming.
2: En ook Jamie de Blik, oud Mr. Gay Belgium, stond hier gisteren 100 meter verderop.
4: We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd. Althans, ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen. Je moet een kat en kat terug noemen.
2: En ook minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt was hier intussen. Hij schetst het beeld van een dader die opvalt door islamisme en radicalisering.
5: We hebben het hier met een mutmaßlichen täter te doen, der in der Vergangenheit auffällig war durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
2: Ein Individu, sagt Jamie.
4: Wel, met een heel fout gedachtegoed die zoiets vreselijk heeft gedaan, maar daar mogen niet alle andere miljoenen moslims de schuld aan geven.
2: En intussen gaat de zoektocht onverminderd voort, niet alleen in Berlijn.
5: Aan de baanhöfen, aan de flughäfen, aan de grenzen.
2: Van de 21-jarige man voorlopig geen spoor, terwijl het leven hier in Berlijn stilaan herneemt.
0: Vandaag is het de laatste dag van het dancefestival Tomorrowland in Boom op recreatiedomein De Schorre. Na de brand op het podium vorig jaar zijn de twee festivalweekends dit jaar vlot verlopen. Helene van der Beke ging de sfeer opsnuiven.
6: 400.000 mensen kwamen dit jaar alweer feestvieren hier in Boom, zegt woordvoerder Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
7: Eigenlijk hebben we van elk land bijna iemand aanwezig op het festivalterrein. Sowieso 50% van onze festivalgangers zijn Belgen, want we hebben een voorverkoop voor de Belgen.
6: Maar dus ook veel andere nationaliteiten horen we op het terrein. En ze betalen veel geld om hier te zijn.
8: I'd say it's definitely worth the money.
9: So I'm Bengali. It's just like nice to see people from like neighboring countries, but then also from like other countries like I've never been to, never heard of. Awesome, yeah.
10: Maakt niet uit van waar je komt, welke huidskleur je hebt, hoe groot, hoe klein, hoe dik of dun dat je bent. Muziek verbindt ons en dat is gewoon het bewijs ervan.
6: Een editie zonder noemenswaardige problemen dit jaar, met nog een slotfeest straks.
11: We afsluiten op de main stage, laatste weekend, de laatste avond. Regen of geen regen, dat wordt echt formidabel.
12: Inderdaad, we kijken er naar uit.
6: En vanavond is dat met vuurwerk.
0: En ook de Gentse feesten zijn na 10 dagen aan hun laatste dag toe. Gisteren stond de teller van het aantal bezoekers op ruim 1,4 miljoen. Iets minder dan vorig jaar. Het feest daar vanavond duurt nog tot in de vroege uurtjes. Gunter Joosen ging nog eens kijken.
13: We gaan beginnen. 5, 6, 7, 8.
12: Een dansles, een rommelmarkt en straatmuzikanten. De Gentse feesten trekken hun laatste avond in. De Gentenaars zijn tevreden over deze feesteditie.
13: Heel druk, gisterenavond, maar nu vind ik het prima.
14: Ik wilde eigenlijk maar één keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de zevende keer vandaag.
15: Ik vind het hier leuk.
12: Toch zijn er dit jaar verschillende incidenten geweest, waarbij de politie een tiental mensen heeft opgepakt. Maar dat heeft de feesten niet verpest, zegt feestburgemeester Joris van den Broeke.
16: Er waren enkele tientallen incidenten waar dat de politie heeft geïnterveneerd, maar ze doet dat heel snel en heel efficiënt. En op die manier kunnen we wel voor zorgen dat de Gentse feesten een zeer groot, maar ook zeer veilig evenement blijft voor de overgrote meerderheid van de bezoekers.
12: Vanavond zijn er nog optredens en dan tot in de vroege uurtjes dansen op de Vlasmarkt.
17: Het plan is om een lange avond of een vroege ochtend van te maken.
14: Ik ben geen 21 jaar meer, dus ik denk niet dat ik er zal in slagen, maar ik kan een eerlijke poging doen.
0: In de Ronde van Frankrijk is het peloton enkele minuten geleden begonnen aan de slotrit in Parijs. Christophe van der Goor, hoe zit het daar?
18: Wel, we zijn eraan begonnen, hè, op die legendarische Champs-Élysées. Ze hebben al één bochtje gemaakt rond de Arc de Triomphe. En zo net was er bij het begin toch wel een speciaal momentje voor de dragers van de vier belangrijkste trui. De gele trui voor Pogacar, uiteraard de witte trui voor zijn ploegmaat Isaac Del Toro uit Mexico als beste jongere. De groene trui als winnaar van het puntenklassement Mats Peders uit Denemarken. En een tweevoudig ritwinnaar wint het bergklassement Richard Carapaz. Het is nog altijd een soort van défilé. Straks misschien wel een champagne momentje voor de fotografen. Maar ze zijn eraan begonnen. Nog een goede 80 kilometer in en rond Parijs.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Minima rond de 18 graden. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig en geleidelijk warmer. Temperaturen tot 25 aan zee en elders lokaal tot 30 graden. In Bordeaux breiden de natuurbranden nog steeds uit. 200.000 mensen zijn intussen geëvacueerd en mogen niet naar huis terugkeren zolang het vuur niet onder controle is. En ook toeristen krijgen de raad om niet naar de regio af te reizen. Lokale autoriteiten hebben het over een vuurstorm, een extreem hevige brand. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Annemarie Segers.
20: Goedenavond. L'ombre du croco, zo heet het nieuwe album van Bamako Express dat eind oktober uitkomt. Dit hier ligt alvast een tipje van de sluier.

Bamako Express. Dat klinkt best ver weg, maar die groep brengt weldra nieuw werk uit bij het Vlaamse label Trad Records. Met Ousmane Dembélé op djembe en calabas, Anouk Sanchouk op viool, Joël Massadiara balafoon en stem en Florian de Schepper op gitaar. Aaizachte muziek als een avondbries. Van 31 juli tot 2 augustus heb je in de Abdij van Floref bij namen Esperanza, een festival met veel jonge en veel vrouwelijke artiesten. Met bijvoorbeeld op zondagavond Rokia Traoré, een begrip in het Malinese circuit. En omdat ze als dochter van een diplomaat ontiegelijk veel rondreisde en overal nieuwe indrukken opdeed, klinkt ook haar rokerige stem als een stem van de hele wereld.

Beledugu was een historische regio met een rijke cultuur. Denk aan het Bambara-rijk van Segou, lang, lang geleden. Het is uit die geschiedenis, uit die traditie, dat Rokia Traoré zuurstof haalt voor haar nummers. Zondag 2 augustus staat ze dus in de abdij van Floref op Esperanza. 7, 8 en 9 augustus, die data had je al rood gemarkeerd in je agenda. Dan is het immers tijd voor festival in Dranouter. Met op vrijdagmiddag 7 augustus aandacht voor Farfar, een mediterrane bende uit Antwerpen. Ze bedwelmen iedereen met instrumentale nummers, maar wel nummers die telkens een verhaal vertellen.

Van 31 juli tot 2 augustus is er ook Zillegem Volk. Zillegem is de volkse naam voor de gemeente Zedelgem. En ik die dacht dat ik alle festivals al wel eens meegemaakt had. Niet dus. Toch is Zillegem Volk al aan een 17e editie toe. In de strooien hanen vlakbij het kasteel daar. Op zondag 2 augustus om 16:45 is het de beurt aan het Narragonia-kwartet rond Toon van Mierlo en Pascal Rubbes. Die hoorden we net met We All Steal From Andy and We Love It. Maar Zillegem Volk begint dus al 31 juli met 's namiddags een optreden van Bansk. Een Vlaams volktrio met Jeroen Goegebuur op viool, Wardore op gitaar en Elke de Meester accordeon en zang.

Richard Thompson was verschillende keren te gast op het Dranouter Festival, in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne, in de Vooruit in Gent en op Martrock in Leuven. En dus vond muziekcollega Christophe Verbiest het meer dan terecht om Richard hier een plekje te bereiden tussen al die festivalbeesten in. En van festivalbeest naar podiumbeest, want dat is Helena Schoeters echt wel. Een podiumbeest met stijl. In mei bracht ze nog een nieuwe single uit samen met haar man Osama Abdul Rasool en met Tom Teuns. Van Henry Purcell bewerkt ze Dido's Lament en dit is wat haar groep Heloen daarvan maakt.

Na Helena Schoeters mocht Manu Gallo twee keer. Die Belgisch-Ivoriaanse chouchou trekt naar Canarias Jazz. Op 23 juli geeft ze een concert in Las Palmas en op 24 juli in Tenerife, mocht je in de buurt zijn. De menselijke tol door de Britse industrialisering vanaf de 18e eeuw tot nu. Ook daar kun je een album rondbouwen. Dat is wat Richard Thompson en Danny Thompson lang geleden al deden, zonder een schoolmeestervingertje op te steken. Ze produceerden de plaat zelf en maakten er 11 beauties van.

Eentje uit een nog oudere doos, die van 1968. Patriarch Roebuck Staples zet in 1948 in Chicago zijn kinderen op een rij en trekt met zijn familiale gospelbende van kerk tot kerk. Later kiepert hij er soul en R&B bij. In de jaren 70 schoppen ze de mensen een geweten met hits als Respect Yourself of met dit Hear My Call. Hoeveel tijd hebben we nog? Tijd om de zomer te savoureren. Tijd om bloemen en planten te gieten. Tijd om te luisteren naar Clara, naar Zanzibar.

Een dromer, een rebel, een junkie, een briljant kunstenaar. Marianne Faithfull was het allemaal. Lange tijd werd ze verguisd als het lief van Mick Jagger. Een lief dat in haar blootje rondliep op een feest van de Stones. Maar haar klein houden, dat lukte niet. Daarvoor had ze te veel talent. Vorig jaar moesten we afscheid van haar nemen. Marianne Faithfull. Opmerkzaam als je bent, valt het echt wel op. Christophe nam ons mee langs Avenue Nostalgie met een paar Britse gouden ouwe. Al begon John Martin, het monument waar we nu naar gaan luisteren, al begon die dus een muzikaal parcours in de Schotse folkscene. Go Down Easy.

En we bleven nog even in de buurt van het Britse muziekuniversum, want kijk, daar dook Danny Thompson weer op. Nu omsingeld door de Spaanse formatie Ketama en Toumani Diabaté, Cora Divo uit Bamako. De Portugese fado dan. Net als je denkt, nu hebben we echt wel alle hoeken van die kamer gezien. Net dan verschijnt Gisela João. Ze verandert klank in beweging, schreef iemand over haar. Geen wonder, ze lijkt zelf één gezonde brok ADHD en gaf haar jongste album van vorig jaar dan ook de titel Inquieta mee.

Binga is de regio onder de Sahara in Mali waar gitarist en zanger Samba Touré opgroeide. Binga, zo heet ook het album van hem waar we dit Tamala uitkozen. Een oud Songoy-liedje dat de geschiedenis van de Songoy-etnie uit de westelijke Sahel in de bloemetjes zet. Behalve zijn gitaar hoorde je ook Ngoniba, een soort luit, Tamani, een kleine djembe en kalebas. Als in onze media al gewag wordt gemaakt over Soedan, dan wordt Soedan meteen synoniem voor conflictzone, een haard van geweld, een plek vol ontheemden. Amira Keir doet het anders. Die zingt over de geschiedenis van haar roots.

Amira Keir heeft Soedanese ouders, is geboren in Italië en al bijna 20 jaar draagt ze een positieve boodschap uit over haar land van oorsprong. Dat doet ze met zelfgeschreven nummers in het Engels. Ze woont tegenwoordig in Londen. Naast bewerkingen van het klassieke Soedanese repertoire in het Arabisch en af en toe ook iets in het Italiaans. Een talenknobbelqua. Nog meer Soedanese sounds krijgen we van Abdel Gadir Salim Allstars met een prominente rol voor feestelijke blazers. Die Allstars ontleenden hun naam aan een zanger die hyperpopulair werd met het Khartoumse stadslied, een stijl die zo klinkt.

Ebo Kurdum studeerde aan de Universiteit van Darfur in Soedan tot hij vervolgd werd, omdat hij zich ontpopte tot vreedzaam mensenrechtenactivist. Dan maar naar Zweden, waar ze hem een stem noemen die oprijst uit de as van de oorlog. Hij werkte in zijn land mee aan verschillende projecten waarbij VN-organisaties de handen in elkaar sloegen met lokale en nationale NGO's, vooral in de kampen voor intern ontheemden op heel wat plekken in Darfur. Toch liet hij de muziek nooit los. Ja, er is best veel boeiende muziek uit Soedan. The Rough Guide to the Music of Soedan is daarvan een relevante staalkaart. Met bijvoorbeeld ook deze Mohamed El Amin, altijd keurig in het pak. Hij overleed op 8 juli in de VS. Mohamed El Amin werd 80.

Na ons eerbetoon aan de onlangs overleden Mohamed El Jamin uit Soedan, trokken we naar Libanon voor Maïssa Djalat, een powerwoman die vorig najaar nog te gast was in Bozar. Ze combineert een carrière als singer-songwriter met haar activiteiten als architect en ze bracht dat allemaal samen in een album over hotels die symbool staan voor de maandenlange burgeroorlog in Libanon in 1975. En nu woensdag neemt Clara in concert u mee voor een Palestijns duo met oud en cello. Abdul Wahab Kayali en Nassim Al-Atraj. Zo kom je alvast in hun mooie ambiance.

0: Een IBU-opname was dat van hun optreden vorig jaar in Toronto. Oudspeler Abdul Wahab Kayali en cellist Nassim Al-Atrash. Nu woensdagavond dus in het middelpunt van de belangstelling tijdens Clara in Concert. Na het nieuws van 8, dat weet je intussen, wacht Jan van Biezen ons op voor zijn magnifieke El Dorado. En mocht dat niet helemaal je ding zijn, dan is er altijd nog Clara Continuo met ronduit zomerse geluiden. Heel fijn dat je erbij was. Geniet nog van deze avond en blijf in de buurt van Clara. Tot later.
1: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
2: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
1: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
2: Por VRT Max.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is de hele dag opgespoord en doodgeschoten. Dat meldt de politie van Berlijn vanavond. Jeroen Rijgaard, jij bent daar ter plaatse. Wat weten we al?
4: Wel, rond 3 uur vanmiddag is de politie begonnen met de omsingeling van een soort stadstuinencomplex. En dan rond 18 uur is inderdaad een actie begonnen van de politie. En daarbij is de dader dus effectief doodgeschoten. Dat zegt ook de politiewoordvoerder. We luisteren even.
5: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
4: Ja, dus bij het begin van de actie is hij dan eigenlijk op de agenten toegelopen met een soort steekwapen, een mes dus. En daarbij is hij neergeschoten door agenten. Ze hebben hem nog ter plaatse proberen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En dan rond 6:30 vanavond is hij aan zijn verwondingen overleden. Ja, en zo komt dan eigenlijk een einde aan een dag vol spanning, hè, waar het zoeken was naar de man die dus gisteravond rond 10:00 met een witte bestelwagen inreed op de bijeenkomst van de Pride LGBTQI+ gemeenschap hier in Berlijn. En daarna, nadat hij crashte met zijn wagen, kon ontsnappen. Een hele dag leek het dus alsof de politie weinig spoor had, maar uiteindelijk hebben ze dan toch via tips uit zijn eigen omgeving de dader kunnen vinden. Het gaat dus om een 21-jarige, nog eens zeggen, Duitser van Libanese origine, die vermoedelijk onder invloed stond van het islamisme en van terreurgroep IS.
3: En dank je, Jeroen. De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Ruim 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten en er is al meer dan 42.000 hectare natuur verbrand. De gouverneur, Sophie Broca, spreekt over een ongeziene en onvoorspelbare vuurstorm. Een extreem hevige brand, gecombineerd met onweer en veel wind, die brand blijven aanwakkeren. En dat in zeer brandbaar gebied, een van de grootste bossen van Europa.
6: Nous avons été confrontés à un nouvel épisode d'orage de feu. Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible qui combine à la fois l'incendie, le feu, de l'orage qui produit lui-même avec ses impacts de nouveaux départs de feu et avec du vent. Et le vent également attise le feu. Le tout dans un territoire qui a une des plus grandes forêts d'Europe.
3: Sport. Mathieu van der Poel heeft zo net de slotrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor zijn ploegmaker Jasper Philipsen. Christophe van der Goort was spannend tot op de meet in Parijs.
7: Absoluut, hè. Mathieu van der Poel heeft een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Tadej Pogacar in de laatste ronde tijdens de derde en laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang amper een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel leek op de Champs-Élysées stil te vallen, maar won met een halve fietslengte voor zijn eigen ploegmaat Jasper Philipsen en Mats Pedersen, de winnaar van het puntenklassement. Van der Poel won in zijn carrière 3 keer Vlaanderen, 3 keer Roubaix en 2 keer Sanremo. Maar deze prestigieuze en enorm bevochten ritoverwinning zal ongetwijfeld bovenaan zijn lijstje staan.
3: Dank je, Christophe. Het weer vanavond nog een paar buien, vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, Blijf verwonderd.
9: How shall I begin my story? That has no beginning.
8: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Ook in Italië zijn nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari is dat. Er zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger orde gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten, ook al het treinverkeer tussen Bari en Pescara is stilgelegd. In Frankrijk is de natuurbrand bij Bordeaux nu genaderd tot op 15 kilometer van de stad. Ruim 200 huizen zijn daar al verwoest en zowat 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En er is weinig beterschap in zicht, zegt collega Hilde Mertens in het dorpje tussen Bordeaux en Cafferet aan de kust.
1: Absoluut niet. Men heeft het hier zelfs over een vuurstorm die woedt. Het vuur is hier heer en meester, bepaalt waar mensen naartoe moeten, waar mensen moeten vertrekken, waar de bluswagens naartoe gestuurd moeten worden. En dat is een situatie die heel veranderlijk is. Binnen zo'n vuurstorm ontstaan er windvelden, windkrachten. En die wind die begint dan te draaien. Je krijgt valwinden enzovoort. En daardoor kan dat vuur ineens een heel andere richting uitgaan. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk om het te bestrijden. Vanmorgen hoorde ik iemand van de Brandweerfederatie zeggen: dit is een uitputtingsslag. Dit kan nog maanden duren voor elke vlam gedoofd is. Het is hier nu al onheilspellend donker. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk nog een bange nacht tegemoet gaan. Wie weet volgen er weer nieuwe evacuaties. Niemand die het weet.
0: Ja, morgenochtend houdt de Franse regering crisisoverleg. In Parijs heeft de Nederlander Mathieu van der Poel de ingekorte slotrit van de Tour gewonnen. De slotrit was ingekort wegens die bosbranden. Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer eindwinnaar en zo evenaart hij het record. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij.
2: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
0: Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en zo staat hij voor de 2e keer op het Tourpodium. In 2024 werd Evenepoel derde, toen eindigde de Tour in Nice. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt Evenepoel.
3: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
0: En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale van het toernooi van Estoril in Portugal verloor Bloks in 3 sets van de Fransman Luca van Asch. Bloks, 21, wordt op de wereldranglijst wel de nieuwe Belgische nummer 1. Vannacht veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag wordt het overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar al 115.000 hectare verwoest. En dat is ongezien in het land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes vanavond gezegd op de Franse televisie. Morgenochtend komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari is dat. Er zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger orde gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien en de zee is volgens de hulpdiensten de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: Sporter Sloveen Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer de Ronde van Frankrijk gewonnen. En zo evenaart hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Van zijn 7 deelnames stond hij 7 keer op het podium. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij zelf.
5: Ja, 7 tours already en 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
0: Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het tourpodium. In 2024 werd hij 3e. Toen eindigde de tour in Nice.
6: Ja, super mooi natuurlijk. Eerst keer dat ik in Parijs aankom met de tour, dus en dan op het podium mogen staan is prachtig en. Het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
0: De laatste uren van de Gentse feesten zijn aan de gang. De voorbije 10 dagen waren er zowat 1,4 miljoen mensen in Gent om feest te vieren. Dat is ietsje minder dan vorig jaar. Deze bezoekers gaan in elk geval tevreden naar huis.
7: Heel druk, gisterenavond. Maar nu vind ik het prima.
8: Heftig en ja, like elk jaar. Veel volk, aangenaam, goed weer.
9: Ik vind het hier leuk.
7: Ik had het gevoel dat iedereen veel jonger was dan ik. Ofwel ben ik plots heel oud geworden, dat weet ik niet.
10: Ik wilde eigenlijk maar 1 keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
0: Vannacht veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Zo zondag 26 juli zit erop. Een goede nacht.
11: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Clara, live.

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara, live.